0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
2: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien, we halen zo'n 20 graden.

Merci beaucoup. Vive la France!

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexpert Safia Yashu.
3: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
2: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
2: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan Rode Duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
5: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
2: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het dik al deze leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
9: Zeg, Mareem.
10: Wat is er, Jos?
9: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
10: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
9: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
10: En waar is dat?
9: Ah, wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groot Antwerpen.
10: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
12: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
14: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
13: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
15: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
13: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Dag Robert, storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is roekbaar.
21: Hallo.
20: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
21: Allee man, dat past toch nog?
20: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
21: 1924 euro.
22: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
21: Geniet er maar van, jongen.
23: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
25: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Imobiep.
27: Aha. Minerva.
28: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
29: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
30: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.
31: Radio Minerva.
32: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
33: Goedemorgen Antwerpen, met Willem.
34: Zeg dan maar gerust.
33: Goedemorgen wereldburgers.

0: De eerste hittegolf van 2026 hebben we overleefd. Of enfin, hittegolfje. Maar goed, we hebben meer dan een week lang gepufft. En nu is er dan eindelijk verkoeling. Het is dinsdagochtend, de eerste van de juni maand.
1: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
2: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?
0: Na heel veel zon, ook heel veel muziek uiteraard. We begonnen met Nicolette Larsen. A lot of love. Welkom bij dit programma op dinsdagochtend. Van op het Sint-Annekenstrand, jawel, waar het vandaag nu niet echt bepaald zonnebadersweer is. Er kan af en toe wel eens een druppel vallen en er zijn er wel wat gevallen, geloof mij. Droog houden, nee, dat zit er niet in, maar wel gezellig. Dat wel, de warmte komt vandaag uit uw radio. Dankzij Minerva vanuit Antwerpen. Wees welkom, we zijn vertrokken voor 2 uur lang muziek, amusement en een aantal mensen die zich aan onze radio willen verbinden.
1: Goedemorgen Antwerpen.
3: Zomer bij Radio.

kunt janken zoveel als je wilt, maar aan het weer gaan we weinig veranderen. Het wordt hier ondertussen lekker donkerblauw boven Antwerpen en de Schelde. Ja, daar gaat nattigheid van komen. Voelen we zo al. Helen Shapiro, Cry My Heart Out. En daarvoor een heel oud ding. Ik denk dat dat al 80 jaar minstens oud moet zijn, als er geen 85 is. Cindy Walker, Tipee of Tee, Yippie Yippie of zoiets, ja. Oerkreten van lang geleden. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen, waarin we hartverwarmende muziek gaan spelen. Ja, wat rest ons bij dit weer anders, hè? We kunnen onze kar ook draaien, gewoon instappen en weer weg, maar lijkt mij geen goed idee. Nee. Dit is jouw favoriete ochtendradio, Minerva.

Ja. Fijne romance, dat wel, maar met een kantje eigenlijk. En eigenlijk had ik bij mevrouw iets anders moeten vermelden. Ja, want ze werd gisteren 100 jaar, of ja, ze had dat kunnen worden.

Beter laat dan nooit. En ze heeft het zelf ook niet meegemaakt, want ze overleed al in 1963. Ik heb het natuurlijk over de meid die we net draaiden. Marilyn Monroe. Wat zeggen ze dat? Burgerlijke standgewijs bekend onder Norma Jean Baker. Dat was haar echte naam. Marilyn had gisteren dus 100 kunnen worden. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. Ja. Kan verkeren in het leven, hè? Vrijheid, vrienden.

0: zal ook wel zo zijn when the girl falls in love, zeker. Geldt dat niet voor twee richtingen en al wat daartussen zit? Ook natuurlijk voor weer gaan berichten toestanden. Trouwens, over berichten gesproken en telefonisch contact. U kan dat weer. Onze telefoniste zit aan de andere kant. Beetje te acclimatiseren. Want het is warm in de studio als je 's morgens binnenkomt. Dus de airco is vanmorgen meer dan van harte welkom. 03-219-1727. Daar kan u mevrouw Rietje bereiken. Voor allerlei vragen en mededelingen. Of als u graag lid wil worden. Heeft u het misschien al aan de tikjes en de krakjes gehoord? We hebben vandaag een aantal vinyl dingen meegebracht. Na de mededelingen van huishoudelijke aard, zo dadelijk is er Chris Montez.
1: Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
8: Vrongs is dat, manneke.

0: zat naar de aftelklok te zien. Maar er telt niks af natuurlijk. Want dit is een vinylplaatje. Ja, we hebben er zoveel vanmorgen een paar hoor. Gekocht destijds nog bij Maison Bleu. Kent u dat nog? Herinner me ergens dat dat op de Meiren platenzaak was. Erg populair. Daar is deze single Chris Montaigne, I Know Digas, ooit gekocht. Tijd voor de ernstige zaken van de ochtend.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En die begroeting die gaat naar Janine Heermans uit Putten. Ik neem aan dat dat Putten bij de Nederlandse grens is. Putten Capelle dus. Met andere woorden, Janine, van harte gefeliciteerd. Jij wilt steunend, of je bent ondertussen steunend lid van Radio Minerva geworden. Een plaat, daar mochten we onze goesting mee doen. En je kent ons, hè. Ons goesting is ons goesting. Hier is Babette, dochter van...

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Voor mij een half pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaire verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een netzakje bij?
2: Goedemorgen Antwerpen met Willem. Zeg dan maar gerust. Goedemorgen wereldburgers.

0: Dat heb je natuurlijk als je het plaatje zelf produceert. Dan kan je aan het einde bij gebrek aan tekst wat gaan schreeuwen. Louis Smeets uit Nederland. Zijn versie van de Shape I'm In rockertje uit de jaren 50-60. En daarvoor dus Babette van Veen, de 50s. Deden we voor een nieuw steunend lid uit Putten. Ik neem aan de grens België. En wat valt mij op? Dat ik er nog zo eentje heb, vrienden.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En het vreemde is, of misschien heb ik iets gemist, dat die ook een nieuw steunend lid ook uit Putten komt. Nederland Woensdrecht. Het is grondgebied, het is de Nederlandse kant. Maar wat ik mij dan stilaan begin af te vragen, zouden Janine en Franciscus niet bij elkaar horen? Mochten jullie luisteren, vrienden, bel even naar 03 219 17 27 en leg het eens haarfijn uit, Janine. Of Franciscus E.C. de Sutter, want dat is de meneer die wij bedoelen. Hij wil ook graag steunend lid worden van de Radio Minerva. Dank u wel, Franciscus. Mogen wij Franske zeggen? Ja, klinkt ook een stuk aangenamer. Uit Putten dus. En jij hebt alvast, Franciscus of Franske, een bijzonder goede smaak qua muziek. Want je koos voor onze enige echte Vlaamse nachtegaal, Barbara Dex.

Je had ze vroeger wel eens in, discotheken en dansings van die meiden die dan op van die verhoogstjes gingen staan. En ja, dat noemden ze de divas van de dansing. Philippe Cataldo. Je moet toch toegeven dat die vinylsingles, zoals dit er ook eentje was, veel dynamischer klinken dan al dat moderne CD, digitaal en USB gedoe. Maar ja, we moeten met onze tijd mee, zoals dat heet. Waar is de tijd van toen? Ik hoor het u zo al afvragen. Wel, kijk, bij Minerva is dat bijna elk moment van de dag. Goedemorgen, Antwerpen.

Vorig jaar nog te zien hier in Antwerpen. Onze vriend Engelbert Humperdinck. En Release Me, dat gaan we doen. We laten nu los. Want de mededeling en het gesproken dagblad van 9 uur zit hier aan te komen hier bij Radio Minerva. Van op het Sint-Anneke-strand, waar het nog altijd bewolkt blijft, maar de zon tracht er toch wat door te breken. Enfin, die ernstige regenbuien en misschien ook wel onweer, dat is voor later vandaag. Dus blijf bij ons, blijf bij Minerva. Tot zo.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenvel en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
2: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n 30 minuten. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
4: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Uilbouken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, Minerva.
9: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
10: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
11: Minerva.
12: Goedemorgen Antwerpen, en die van de parking mogen ook mee luisteren.
13: Radio Minerva.
14: Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoor ik juist dat hij nog heel lit is. Ik zeg dat kan niet, hè. Mocht eens dat geliet werd. En bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want allee, luister naar Radio Minerva en geen lied? Zijn dan niet verlegen? Zijn ga je ook geen lied? Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.
9: Goedemorgen Antwerpen.
8: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Ik heb het daar soms wat moeilijk mee met van die halfbakken afspraken. Ik zie je wel als ik er ben. Je ziet me wel verschijnen. Kijk, dan heb ik zoiets van, ja, dat is er eentje die niet graag op tijd komt. Lou Rawls begon ermee. See you when I get there. Wij zijn er aan de andere kant van 9 uur. Welkom bij deel 2. Radio.

Op een gegeven moment was dit meisje ooit in de Verenigde Staten populairder qua platenverkoop dan bijvoorbeeld neem maar een Bruce Springsteen of een Michael Jackson. Enfin, over die laatste kan u begrijpen dat wij daar geen nummers meer van draaien. Na wat ik gisteravond nog gezien heb. Ach, mensen toch. Niet te geloven. Leanne Womack, I Hate Myself in the Morning. Dat heb ik ook wel eens. Als ik in de wagen zit naar hier op een dinsdagochtend, dan denk ik in godsnaam, jongen, wat ligt uw eigen toch altijd aan te doen? Maar ja, de liefde voor het vak, de verslaving van radiomaken, u weet hoe dat gaat. Zo dadelijk ook de verslaving van iemand lid te willen maken of te worden van Radio Minerva. En u kan er ook nog bij zijn vanmorgen, dat weet u, hè. 03-219-1727 en dan zegt een vriendelijke madame, goedemorgen Radio Minerva.

0: kijken naar de sterren. Look for a star. Als de hemel klaar en duidelijk is, dan zal dat wel geen enkel probleem zijn, zeker. Ik ging op zoek naar nog iemand die lid wil worden. Enfin, moest niet zoeken. Ik vond hem gewoon aan de telefoon. Voilà.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Nieuw steunend lid hier in Antwerpen. Kijk, dicht bij huis. Ariane Barbieu, zij is steunend lid geworden van de radio. Jawel, vrienden van Ariane, hip hip hoera voor mevrouw Barbieu. En zij wilde graag dankzij het lidmaatschap ook een plaat van een meneer, ja, die bij ons niet alleen populair is, maar stel je maar eens voor in Italië. Hè? Zucchero, alsjeblieft.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Minerva.
3: Alle senioren willen hem horen.
4: Goedemorgen Antwerpen.

Als je bij aanvang van een voetbalwedstrijd minutenlang applaus krijgt omdat je recent overleden bent, dan ben je een hele grote, zelfs in Nederland. Het overkwam Gerard Cox en Joke Bruijs. Ja, ze overleden kort na elkaar. Gerard was al een tijdje ziek, Joke ook. En toen Gerard overleed, was Joke daar helemaal holder de bolder ondersteboven van. 3 dagen later ging

0: say da ba ba ba da do da da da da da.
1: Minerva.
2: Adverteren doe je niet zomaar.
1: Radio Minerva.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
10: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
11: Goedemorgen, Antwerpen.
12: Hallo.

Het zal nogal wat zijn als ze daar de fik in zetten, hè? Jongen, jongen. Brandbaar materiaal genoeg, alleen al een gokautomaten. Las Vegas, Tony Christie nog een keer. En daarvoor de Jungle Book Groove. Zo dadelijk heb ik nog één steunend lid hier vanmorgen in deze Goeiemorgen Antwerpen bij Minerva.

0: Wordt mij ook wel eens verweten, ja jongen, je zou beter uw mond... Maar ja, dit is radio, we moeten praten, want dan, u ziet ons niet. Hè. En gelukkig maar weer, enfin, u kent ons alleen van het internet, van foto's. Misschien een aantal mensen ook wel van een persoonlijke ontmoeting in onze Minerva etablissement of tent, of het zij het Minerva café. Je weet maar nooit. Heb ik er nog een? Natuurlijk dat er.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ik zeg nu wel met veel poeha, heb ik er nog één? Het kan ook één zijn. Nicky Weemaas uit Antwerpen. En is Nicky een man of een vrouw? Dat was mij niet geheel duidelijk. Enfin, dat stond er ook niet bij geschreven. Maar Nicky is wel nieuwsteunend lid van de radio geworden. Voilà, dat zijn de persoonlijke mededelingen, zie. Goed. En hij of zij wilde daar graag een plaatje bij van deze meneer.

Neil Diamond en de live versie van Cracklin' Rosie vanuit het theatertje daar in Los Angeles. Hè. Hot August Night op een warme zomerdag lang geleden. Ah, u dacht dat de aarde, opwarming van de aarde al iets van deze tijd is. Nee, nee, dat gebeurde vroeger af en toe ook wel eens. Brenda Lee, that's all you gotta do. Het is misschien niet het juiste moment. Het ziet hier vrij donker op Linkeroever. En het regent nog ook, zegt Eddie. Die is net binnengekomen voor de Minerva Service. Straks na 10 uur zijn de jongens terug op post, weg van vakantie geweest. Enfin, dan is deze plaat misschien wat voorbarig.

dat wij in de camper naar de Arizona Range trokken. En daar speelde deze band wel eens de Arizona Rangers en Drugstar van lang geleden. Wij kunnen inpakken, wapens weg zoals dat heet, de holsters weer aan, de boots en de Stetson op onze kop. Wij vertrekken richting, ja, ik zou zeggen het drogere weer, maar dat kan je deze dagen of vandaag misschien morgen ook wel niet garanderen. Enfin, het is wat het is, we zullen het er moeten mee doen. Na 10 uur zijn de jongens terug uit vakantie. De Minerva Service is er vanaf 10 uur met Jan, Eddy en de meisjes. Veel plezier, ik ben er graag morgenochtend weer.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linden?
1: Dakwerken van der Linden?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linden.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het dikke teeste leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
13: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
12: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
17: De Robert? Wie is dat?
16: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
17: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
16: Robert de expert. 0 draaien. 226, 93, 93.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer daarvan binnenbrengt. Portemonnees, sleutelangers, schoenmoeders, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, dan heb ik mijn bloed en dan heb ik een koorschrift. Dan kon ik trouwen met mijn lief. Alles op.
3: Een hele goede morgen, van harte toegewenst. We zijn allemaal zo blij dat we terug zijn na een week vakantie. Het was overal goed weer. En als we na zo zingen, dan is het iets minder. Maar ja, zonder water kunnen we niet leven. Hè? Voilà. Welkom lieve mensen bij onze Minerva Service. Je weet, het speciale programma waarin onze leden kunnen gebruik maken van de service. Dat wil zeggen dat je kunt bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
4: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
3: En op de 1727, daar zit Sinne. En op de 60, daar zit Gerda. Als een van de twee telefoonnummers bezet is, je weet het zeker, de 6030 niet vergeten. Online, dat kan ook. Dat is Minerva Service at radiominerva.be. En dat komt bij ons terecht. En dan wordt dat verwerkt voor de volgende week. Mijn naam Arabel is er ook, met een hele hoop snoepjes. En ja, bij meneer, ik weet niet dat je hem zult verstaan. Het is een Italiaan.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Signor e signorita.
3: Signor e signorita, sì. Dat is de Jan. Hij komt van Italië. Hij heeft er een prachtige roos gehad.
5: Ja, heel schoon. Een heel goed gezelschap. We hebben heel veel gelachen.
3: Dat is vanop.
5: Het was een heel gezellige, aangename reis.
3: Allee, en waarom?
5: Het was 7, 28, 29, zoiets. Een beetje minder als hier. Maar het was er ook warm.
3: Ja, tuurlijk.
5: Dan. Ja. En wat mij ook opvalt, of opviel, de mensen die gaan werken, de mannen zeker, door een chic kostuum en een plastron. Dat is nog echt gelijk vroeger, er zit geen ene werknemer die niet gekleed is.
3: Allee, zie.
5: Zelfs onze buschauffeur, dat was toch warm, die had een frak aan met een plastron.
3: Dat is goed.
5: Echt op zijn Italiaans.
3: Ja, zo moet dat.
5: Zeg jongens, dat. Met al dat stiel rond de nek, met zo'n ware werk, zo wat wegsmaten, maar daar is er natuurlijk nog altijd traditie.
3: Traditie, zo moet dat.
5: Ja.
3: We zijn waardevol genoeg naar de klote gegaan. Dat zei Zonneveld in een tijd.
5: Ja.
3: Is het belangrijk dat we terug zijn?
5: Ja, zeker.
3: Oké, lieve mensen.
5: We komen ook keren terug.
3: Ja, voilà. Van harte welkom, hè. Jo.

0: Dat was Herb Albert en his Tijuana Brass. Met freckles. En als ik me niet vergis, is dat het Engelse woord versproeten.
1: Ah ja?
0: Denk ik.
1: Frengels?
0: Freckles.
1: Oh, freckles.
0: Ik denk dat dat sproetjes
1: zijn. Dat is ook, ja, ja. Geen sproten, hè?
0: Geen sproten. Nee. Dat is voorbij. Nou, ja.
1: Ja, ja.
0: Te koop 2 jassen van Donaldson. Dat is een korte frakken. Crèmekleurig. En in okerkleur. Oh, in een crèmekleurig, zo is het. En in okerkleur. De maat 38,40. Dat is te koop. Jawel. Op de 03-646-83-20. 03-646-83-20.
1: Er is iemand op zoek, die is nog altijd zoekende naar waar, naar wat is die man zoekende naar informatie over de stad Twente in Nederland.
0: Twente, ja.
1: Dus je kunt misschien al veel vinden op internet, en Wikipedia staat er ook regelmatig wel iets over een stad. Maar die gaat misschien best door eens zoeken, hè, maar moesten er de mensen zijn die door veel hebben liggen, documentatie hebben liggen over Twente, dan kunt je die man door een heel groot plezier mee doen. Je belt gewoon naar 0498-23-42-29. 0498-23-42-29.

0: Around the World. Dat was Trini Lopez. Er is iemand op zoek, jawel, op zoek naar een scootermobiel. En dan kunnen we samen terug gaan wandelen, schreef hem. Dus iemand op zoek naar een scootmobiel. Twee nummeraukjes. 0486 34 11 12. Ofwel 0473 87 05 73. En dan schreef hij er nog bij om die twee grappige Jan en Eddy van de Radio Service. Een programma dat je niet moet missen.
1: Allee, zie, dat vind ik tof,
0: hè. Ja, dat is de, waar moet ik in de reclame ook?
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Bedankt, Robert. Merci,
1: ja,
0: man.
1: Ja, ja. Ja, wat heb ik te koop? Ik ben er nog een beetje... ben er nog niet in.
0: Ja, ja, spaghetti.
1: Ja, ik heb door pasta en spaghetti gegeten.
0: Dat de woorden nooit kwam.
1: Alhoewel, het was eten, zeker in het tweede hotel, dat was heel, heel goed. Het eerste hotel, dat was een beetje minder. Maar dat zijn we gelukkig maar twee dagen gebleven.
0: Ah, ja, ja.
1: Maar in dat tweede hotel, dat was eten, ja,
0: was
1: echt, echt lekker. Ja, veel keuze en zo. Ja, ja, ja, dus het was een heel fijn reis. Wat heb ik te koop? Twee Neef Latten bodems van 80 centimeter. Dus voor een bed van de meter 60 centimeter breed. Dus twee Neef Latten bodems van 80 centimeter. Wat is er nog in die aanbieding? Een schilderij echt op doek. Van een meter 20 op 80 met heidezicht. En die schilderij dateert van de jaren 2030. Dat is ook al iets, hè?
0: Ja.
1: Dus voor die twee latten bodems en voor die schilderij op doek kunt u terecht op 0499 22 29 44. 0499 22 29 44.
0: Ja, dat gesprek van 20, 30, dat is naar je droom. Dat doe maar niet eens denken aan een kolen van vroeger.
1: Cola, ja, maar dat was voor de energiebron bij uitstek.
0: Ja, joh. En dan had je verschillende moten, maar 20, 30, dat was een mot die nog veel in zwang was.
1: Waren dat van die eitjes?
0: Nee, dat zijn aardebollen.
1: Die kennen maar droeken, die kinderen.
0: Die waren er ook, aardebollen. Ja. Dat was ook heel goed, maar dat gaf veel stoffen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar 20, 30, dat kan ik me nog herinneren.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dat weet ik zo niet meer.
0: Waar is de tijd heen?
1: Ja, weet het nog, Eddie, vroeger zijn we begonnen met kolen. Dan kwam de chauffage op met mazoet. Daar werd er nog een oude kwaliteit een knopje op zitten met mijn warmte. Dan in veel jaren later zeggen ze, mazoet, dat is slecht voor het milieu. Het moet aardgas worden. He, dat was zo. Dus,
0: ja, ja,
1: nu bij de meeste mensen aardgas. Nu zeggen ze, nee, dat is goed voor het milieu. Dat zijn fossiele brandstoffen. We moeten overschakelen op elektriek. Dat is geëvalueerd, hè?
0: Ja, ja, dat evolution. Wat erna komt, dat weet ik niet.
1: Wat er achter elektriek gaat komen, dat weet ik ook
0: dat
1: niet.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Terugkuilen zeker, hè? Ja, ja.

0: Ella Fitzgerald, Blue World, dit is Blue World. Ja, vuil bloed zingen we dat niet. Maar met blue bedoelen ze in het Engels niet alleen bloed, maar ook triestig. Hè?
1: Verlegen, triestig.
0: Ja, triestig, zo wat. Rosij, goeiemorgen, jongen. Ga zitten in Nijpoort. Ik hoop dat je daar goed werkt. Jij wil alleen duidelijk gesteld. Freckles is inderdaad het Engelse woord voor sproetjes.
1: Sproetje. Kent het nog?
0: Ja, van onze wilde.
1: Een van zijn eerste liedjes, 59 geloof ik.
0: Ja, ja, en dan is er nog van Granata, zomersproetje zit ook nog.
1: Ah, ja, dat is later, dat zit jaren 70.
0: Ja. Te koop, een elektrische damesfiets van het merk Trek. Met een liegen opstap. Een ondersteuning, een Bosch motor 500 staat erbij. In perfecte staat. Voilà. Dus voor die elektrische dames wie Trek, lage opstap, Bosch motor van 500, kunnen terecht op de 0485 50 02 54. 0485 50 02 54.
1: Te koop een verticuteermachine van het merk Power Plus van met 1800 watt. Het is er nog te koop een aluminium leer of ladder. De hoogte is 3,70 meter en die is in goede staat. Dus voor de verticuteermachine en voor die aluminium leer of ladder kun je bellen. Maar wel bellen in de namiddag naar 0495 22 0019 0495 22 0019
0: in de namiddag. Ja. Voilà.

0: Sweet and Gentle Cha-Cha-Cha. Dat was Ben E. King. Jawel.
1: Weet je wat ik ook gemist heb?
0: Wat,
1: in Italië, de files.
0: En, ja? Waren er niet?
1: Dan waren geen files in die kamer wij gezeten hebben. Op tot de straat, dus dat reed toch vlot. Zelfs in de steden ging dat. We hebben echt geen files gehad.
0: Ja, dat kunnen wij hier helemaal van droomen.
1: Man, maar het is natuurlijk ook een veel groter land. Hè.
0: Ja, natuurlijk.
1: En wat ook is, in die steden, in die smalle strotjes, dat is niet autovrij, de meugen auto's deur. Dus de toeristen gaan allemaal opzij, die mannen rijden heel traag, maar toch worden die auto's niet geweerd in het stadscentrum.
0: Ja, ja.
1: Hier mogen die niet meer komen, dat moet weg. Daar is dat niet. Iedereen past zijn eigen door aan al. Zowel de chauffeur als de toeristen. Je gaat opzij, je laat een auto passeren.
0: Voilà.
1: Dat is simpel, dat kan niet, hè.
0: Nee, zo moet het zijn, hè.
1: Zo moet het moeten zijn, hè.
0: Maar ja. Ach ja. Heren, dat zijn wij.
1: Allee, voor wat?
0: Hierbij een berichtje voor in uw programma de Minerva Service. Wat is dat allemaal? Wel, die persoon die een draagbare radio uit de jaren 60. Een ITT Shop Lawrence. Touring Internationaal 102 9 volt 50 60 hertz. Daar zit die laatste. Dus van de jaren 60 in de Shop Lawrence. En die vertoont een paar mankementjes. Zijn antenne is afgebroken.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar was die hersteld? Ja, die heb ik iemand voor gebeld. Die was, dat is van die man. Weet hem niet meer die dat besteld ding is.
0: Ja, de Albert.
1: De Albert, volgens mij is die...
0: Albert moest dat ondertussen al in orde zijn. Dat laat hem maar even weten. Hè. Zodanig dat we het weten. Moest dat nog niet zijn, lieve mensen. Dus die persoon is op zoek naar iemand die zijn radio kan herstellen. 03-455-87-69. 03-455-87-69.
1: Te koop een bureaustoel, maar nog een home trainer met verschillende functies. Dus voor die bureaustoel en voor die home trainer met verschillende functies kun je altijd terecht op 0497-99-49-22. 0497-99-49-22.

0: Ja, sommigen zouden denken, je moet ze niet terugsturen, uit ze maar. Maar Billy, ik sta niet. Send my baby back to me.
1: Ja, zeg.
0: Ja, dat zou kunnen zo.
1: Ja, misschien spaat gekregen. Hè.
0: Ja, misschien spaat gekregen.
1: Misschien voor is geweest, de boten gesmeten. Achteraf, ja, dikke spaat. Hè.
0: Goed. Te koop een lampenkap. Jawel. Beige. Met een koperen voet in een vijf vorm met vijf paardjes erop. Hele paarden. Horses. Ja. Dus een lampenkap met een koperen voet in vijf vorm met vijf paardjes erop. 65 centimeter zoog en 55 centimeter breed. Dat is iets schoon, denk ik. Ik zei, hé, jawel. We moesten er geïnteresseerd zijn om dat te kopen. Toch eens informeren. Op de 0477 46 36 09. 0477 46 36 09.
1: Te koop een diepvries met 5 schoven. Dat is het gewoon, hè. Dus voor die diepvries met 5 schoven kunnen bellen naar 0496 32 61 78. 0496 32 61 78.
0: Ja, die kolen, de 2030, dat is 50% antraciet.
1: Ah ja, ja,
0: ja. Dat was goed, hè, ja. Dus jij het al laten weten. En mensen die naar de zee willen, het is maar een flauw zonnetje ging er.
1: Ja, nee, dat zal wel zijn.
0: Zal overal zo wat zijn. Hè.
1: Maar ja, met die kool, ja, het was toch vaak een labeur, hè, joh. Maar het was niks anders. Hè.
0: Ja, maar we beginnen waar je eruit zijn, hè. Dat was nog een continu. Hè.
1: Oh ja, dat was, maar dat was al een beetje verrot. Hè. Die,
0: ja, ja.
1: Die bleef s'nachts branden. Beetje,
0: ja, ja, men moest wel regelmatig bij pulken, want... Maar ja, dat is, geeft een gezellige warmte.
1: Ja, ja, maar inderdaad, als wij pas in Antwerpen woonden, woonden wij op het tweede verdiep. In Mürzel. En daar was met mijn kolen stoken en dan moest ik die kolen in de kelder gaan halen. Dat was dus drie verdiepen. Hè,
0: ja, ja, kuilekieten, ja, ja, ja.
1: Wie gaat hem halen, wie gaat hem halen? Ja, je moest wel, en, maar als je daarna moest voorstellen aan de mensen, gaat dus naar de kelder en de kolen halen.
0: Oh, ja, ja,
1: ja,
0: dat gewoon
1: die gingen allemaal lopen.
0: Gaan die gewoon
1: die gingen allemaal lopen.
0: Ja. Of, waar is de tijd heen?
1: Ja, hè.
0: Ja.

0: Ja, Marjoleintje. Jolemus, ja, waar is de taart van de troep? Dat is ook allemaal afgeschaft, ach ja.
1: Verplichte legerdienst, jong.
0: Ja.
1: Was de taart.
0: De gratis, jawel, een videorecorder, een Sony. Ja, met allerlei video's erbij. Moest je erin geïnteresseerd zijn, gratis, hè. Je kunt altijd eens informeren op de nummer 0496... 65 48 84 0496 65 48 84.
1: Juist hadden we het over kolen. Ja. Weet je wat ook een zwaar beroep was en een vol beroep? Zo'n kolenboer.
0: Ja.
1: Ja, die moesten dan die zakken brengen op hun schouwers. Hup, van voren, was dat gat dan. Was het die katten, hè?
0: Ja, de koolkelder, hè?
1: De koolkelder, hè? Maar dat was toch ook een vol beroep, hè?
0: Ja, en die hadden zo'n speciaal muts op, zo, hè? Ja. Waar dat ook hun nek beschermd was. S'avonds zag hij zo zwart als een moeilijke pik, hè?
1: Zou dat nog bestaan, een kolenboer?
0: Zullen nog wel kolen kunnen krijgen, zeg. Alleen kopen, bedoel ik.
1: Maar waar?
0: Daar hebben we een kolenboer.
1: Ja, maar waar zijn die nog?
0: Dat weet ik
1: die moeten
0: niet.
1: Toch gewoon zoeken meer vergrootglas, denk ik.
0: Die vriezerver.
1: Ja, te koop en gratis. Wat is er gratis? Een zonnebank met een hemel. Amai, met een hemel, zeg.
0: Wauw, een hemel, jong.
1: Misschien de zevende hemel van de liefde.
0: Ja, de zevende hemel der liefde.
1: Als je daarin ligt, is die zonnebank. Dus te koop, gratis, een zonnebank met hemel. Wat is er te koop? Een diepvries van het merk Lieber. Met 6 schuiven. En die mag weg tegen spotprijs. Dus voor die zonnebank en voor die diepvries kun je altijd bellen naar 0478... 24 52 80 0478 24 52 80.
0: Eigenlijk een goede combinatie als het warm is in de zonnebank. Dan kun je een diepvries kropen. Hè?
1: Ah, ja.
0: Of omgekeerd. Hè? Ah, geen slechte combinatie.
1: Van het een en het ander.
0: Van het een en het ander.
1: Dat is in een sauna.
0: Dat zit in een sauna.

0: De Trolley Song, dat was Dina Martin, dochter van trolleybussen. En meer ook nog rijden, hè?
1: Ik heb dat niet meer geweten.
0: Ja?
1: Nee.
0: Ja, ja, nee, was zien nog. Maar die, dat is, die eerste helft van de jaren 60 zijn ermee gestopt, geloof
1: ik. Ja, ik ben hier gekomen in 1965.
0: Ja, ja, dat worden
1: toen waren die al niet meer. Nee, ik heb nog wel die oude trams geweten.
0: Ja, ja, dat wel. Dat wel,
1: dat maar dat, die, met zo'n gezicht, je kon van achteren en van voor besturen.
0: Ja, ja, dat waren, dat is met een Watman, hè.
1: Met een Watman, die moest dan rechts staan. En, ja, ja, dat waren die houten trammetjes van binnen.
0: Ja, een Watman en een reserveur, hè.
1: Een reserveur. En als ze aan het eind waren, die ging hem de andere kant staan, hè.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is juist. Ja, ja, dat een meneer gebeld.
1: Ja.
0: De Kuilenboer. Is Sint-Niklaas kunnen nog in de vinden.
1: Amai zeg.
0: Bedankt meneer voor het te laten weten.
1: Zou dat de enige zijn in heel de grote regio hier?
0: Dat weet ik
1: de
0: niet.
1: De Kuilenboer.
0: Enfin, ja.
1: Ja,
0: de Kuilenmarchant, allee.
1: Dat wordt nog weinig gekocht kolen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Oké, goed. Te koop. Een koersvlauw, een trek, goed merk, in carbon. Carbon. Maat is 56. Dus dat is al voor een redelijke grote persoon. Hè?
1: Mm.
0: Een koersfiets carbon in van het merk Trek, maat, kadermaat 56. 0477 57 20 97. 0477 57 20 97.
1: Te koop in een computer. Het is een NUC. Dat wil zeggen een klein formaat.
0: Een NUC-ige?
1: Ik daar staat. Nee, een NUC.
0: Oh, is dat een NUC?
1: Een NUC met NUC. Dat is ook een klein computertje. Dat kun je in feite achter een monitor plakken. Dan zit het niet.
0: Ah.
1: Ja, dat is klaar.
0: Ah, is dat dat klein ding?
1: Ja,
0: dat is
1: een NUC. Dat, ja, oh, geen NURC, hè?
0: Een NURC, joh.
1: Nee, een NURC zit anders.
0: Een NURC zit anders.
1: Dat is wat groter.
0: Ja.
1: Dus te koop in een computer, een NUC, met 16 gigabyte RAM en een DDR-schijf van 512 gigabyte SSD. Dat is natuurlijk een snelle harde schijf. Het is een desktop, dus de type is een desktop plus toetsenbord. Dat is er ook nog bij.
0: Allemaal Chinees vermoorden.
1: Nee, dat is geen Chinees, dat is heel simpel.
0: Ah, bon.
1: Ik zit hem in stalen, je zit hem verre.
0: Ik ken er niets van.
1: Dus dat is een, die kun je dus gebruiken, je hebt niet veel plaats nodig. Dus voor die computer, NUC, 16 gigabyte RAM en 512 gigabyte SSD schijf, kun je bellen. En je belt naar 0494-48-64-00. 0494-48-64-00. En ik zie hier op de foto, er zijn nog van alle gadgets aan die je kunt gebruiken. Poorten zie ik hier staan, USB-poorten, een C-poort, een HDMI-poort. Dus er is van alles op en aan dus op die computer.
0: Hallo, verhoord.
1: Dus mensen, als je geïnteresseerd bent, ga ik een keer de nummer geven. 0494-48-64-00.

0: Dat was Manuel en his Music of the Mountains met non dementicard. We hebben, ja, weer betreffende die kolen. De meneer die je belt, die zei, er zijn er in België nog 130.
1: Kolenboeren.
0: Kolenmarchanten.
1: Hallo,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, ja, ja,
1: mooi, dat is
0: ja,
1: veel.
0: Voilà. En dan nog van betreffende de trolleybussen. De trolleybussen dus die in Antwerpen rijden, was op laan 31 aan de dokken. En later ook op laan 6 tussen Burgerhout en het Soortstation. En de laatste trolleybuslaan, dus de 6, is gestopt in 1964. En je deze wilt bezingen, hè?
1: Die stond in de Diksmuidelaan, hè?
0: Diksmuidelaan, hè? Het trammuseum, hè?
1: In Bergen, hè? Voilà. Ja, daar stond die.
0: En dat is correct wat er stond, want de Rosé, die heeft bij de laan gewerkt in Antwerpen, hè?
1: Ah,
0: bij de Meva-tong in een tijd, hè? Vandaar dat we het weten.
1: Er was er hier op ons reis en die sprak een woordje Japans.
0: Oei.
1: Die hebben een beetje ingewijd in de Japanse taal.
0: Oei.
1: Hij zegt tegen mij, weet jij, zegt hij, hoe dat ze schoonmoeder in Japan noemen?
0: Nee.
1: Nee, tang.
0: Een tang. Ik had gedacht dat zo het ging. Een tang. Hoe gaar met al die schoonmoeders. Maar er zijn er inderdaad bij, ja. Oké. Okay.

0: Lynn Renault was dat met mijn petite folie. Bekend bij ons door Guy Mitchell, maar truly, truly fair.
1: Ah ja.
0: Ja, ja. Dan nog iets. Weer iemand tegenbeld heeft betreffende kolen. Dat gaat in de Brikau en dergelijke. Kunnen nog kolen kopen. Maar dat zal wel in je zakken zijn. Hè?
1: Dat zal in, oh ja, uiteraard. Ja, ik kon dikwijls in de Brikau, maar je zit er niet in. Omdat je dat niet nodig hebt. Hè? Ja. Maar dat zou wel eens kunnen. Dat
0: zou best kunnen. Hè?
1: Zeg, over de schoolmoeders gesproken. Ja. Ik wil het juist zeggen. Kende jij de benaming van een schoolmoeder die hier in op reis gaat?
0: Nee.
1: Een trektang.
0: Jammer. Jongens. We rollen ze door. Een trektang. Nee, niet slecht gezegd. Een trektang. Ja, moet ik hem touwen.

0: Anthony Newley, if she should come to you, be gentle. Ja, begint ze niet direct, hè?
1: Ja, ja, dat gaat er niet doen, hè?
0: Verongesteld, hè, zeg.
1: Altijd met de zachte hand beginnen, hè?
0: Met de zachte hand beginnen, hè?
1: Wat je achteraf doet, dat moet je zelf ook.
0: Dat is juist, dat is juist. Alleen, nog hier leken ze... Ja, ja, ja, trek tank. Nog hier leken ze, voor dat we...
1: Gaan pauzeren.
0: Gaan pauzeren, hè?
1: Ja.
0: Klopt dat, hè? Ja, ja.
1: Klopt het
0: jawel, niet? Jawel, jawel, jawel, jawel, eens. Hup.

0: Ruth Brown, as long as I'm moving.
1: Hallo,
0: je moet die beweging blijven, hè, want rust, roest.
1: Rust, dat roest, dat is inderdaad zo.
0: Maar roest, rust niet.
1: Nee, dat is...
0: Juist, hè?
1: Nee.
0: Ah, voilà.
1: Maar bewegen is heel belangrijk.
0: Bewegen is heel belangrijk.
1: Ja.
0: Lieve mensen, het eerste gedeelte zit er al op, hè.
1: Ja.
0: We gaan even pauzeren en na de 11 en reclame zijn we er terug. Tot straks, guys.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmaai begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmaai wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmaai wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Biet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft de Morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
5: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing. Want mensen worden niet meer in het wild gelaten en in handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
4: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. En dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we ook buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Shadow Guy, gespeeld door de Shadows. Welkom lieve mensen in deel 12 van onze Minerva Service. Voor onze leden, het iets te koop, ze op zoek naar iets, wil iets weggeven. Hier zijn de telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op de 17, 27, daar zit Zinnen op de 60, 30, Gerda online. Kan ook Minerva Service at radiominerva.be. En dan komt dat allemaal bij ons terecht. Zo, we zijn vertrokken, hè?
2: Ja, zeker.
0: Voilà.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Te koop. Veerstolen in beige leer. Hallo. Een oude schoolbank met trouwens stoelen.
2: Een schoolbank met drie stoelen?
0: Ja, dat is niet een stuk, hè?
2: Ja, denk ja, maar ik, er kunnen toch maar twee opzitten op zijn schoolbank?
0: Ja, we zijn er ook met drie waarschijnlijk, hè?
2: Amai.
0: Oh, nou, schoolbank dus met drie stoelen van de jaren 70. Het draait boeken over de wereld, een toestelling van 1930. En dat is een boek uitgegeven door de Gazette van Antwerpen. Dan een bokspring van 90 op 200 centimeters in lederlook. Top. Hela. En een neef synthetisch dekbed van 2,40 meter op 2 meter. Dat is allemaal te koop op de 0495-80-72-28. 0495-80-72-28.
2: Er is iemand op zoek naar een Game Boy. Geef mij maar een Game Girls. Hè?
0: Yes, yes.
2: Game Boys, dat is het.
0: Oh, ja, maar alhoewel, je zit er natuurlijk ook bij.
2: Ja.
0: Die geren Game Boys hebben, hè?
2: Tuurlijk dat.
0: Ah, la.
2: Ja, ja, ja.
0: Dan hangt
2: ja.
0: Dat allemaal even in de knoppenkruis.
2: Je spreekt ook van zo'n... Is dat transgender, die van vrouw naar man gewoon? Of,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
2: Want ik was naar de voetbal gewoon gezien van een kleindochter. Die speelt met de vrouwenvoetballen. Hè? En met de tegenpartij liep er hier naar bij. En dat was een echte man. Ja, ik hoor ik zeggen, dat is vandaag zijn laatste match dat hij met de vrouwen mag spelen. Vanaf volgend seizoen speelt hij met de mannen. Die niet, nee. Dus. Ja, en dat, als je die zag, Eddie, dat was toen een hele man. Je kon nooit zeggen dat het een vrouw geweest was.
0: Ja, ja, dat
2: eigenlijk. Totaal niet, hè. Totaal ja, niet, hè.
0: Transgender.
2: Dat is transgender, ja. Ja, oké, okay, die was volledig omgeswitcht.
0: Ja, ja.
2: Dus dat bestaat, hè.
0: Dat bestaat,
2: dus,
0: zeker.
2: Dus er is iemand op zoek naar een Game Boy. Dat is een spelcomputer. Van 1980 tot 1990. Dus minstens op zoek, ja. Ik moet even herhalen. Op zoek naar een Game Boy. Dat is spelcomputers uit de jaren 80 en 90. Je kunt er verbellen naar 0479-46-81-26. 0479-46-81-26.

0: Het schijnt dat dat heel wonderbaarlijk is verleefd zijn. They say it's wonderful.
1: Ja.
0: Ik kan het me nog herinneren, want het is lang geleden.
1: Ja, bij mij ook, hè, jongen. Ja. Je weet het toch, hè.
0: They say it's wonderful. Dat was koor en orkest van Ray Conniff, jawel.
1: En ook in een tijd kalverliefde, dat was ook plezant, hè.
0: Kalverliefde, ja, dat is de eerste verleefdheid, hè. Godverdikke, jongen. En dat dat dan gedaan is, en dan vergoot de wereld.
1: In zak en as, hè.
0: In zak en as.
1: Maar dan een paar dagen later, dan kwam er een nieuw kandidaat te vluchten.
0: Ja, ja.
1: En dan worden we weer gelukkig, hè.
0: Ja, ja. Ach, ja.
1: Waarom noemen ze dat vaak kalverliefde?
0: Ah, wel, dat is een goede vraag.
1: Dat is, ja, een kalf, is dat dan verliefd een kalf of iets? Of ik weet het
0: ja,
1: niet.
0: Ja, nou weet ik, in het West-Vlaams, als ze zeggen kalf, dat wil zeggen dan noemen ze
1: het. Oh, het is een kalf.
0: De kalf.
1: Ja.
0: De kalf.
1: Kalverliefde?
0: Ja. Nou, wel, dat weet ik niet, dat moeten we eens opzetten. Ah. Roger, hij moest de luisteren weten, hè. Bon, er is iemand, gratis. Een box, een muziekbox, hè. Boxen, ja. Voilà, dat is al wat ik heb. Eerst, muziekboxen.
1: Mm-hmm.
0: Gratis. Informatie op de 0475-21-21-38. 0475-21-21-38.
1: Ja, er is ook heel veel variatie in muziekboxen, hè.
0: Oh, amai.
1: Het merk, de grootte, wat er allemaal in steekt, een woofer of een speaker van dit, een speaker van dat.
0: Ja.
1: Dus dat is een heel groot range van het zijn, wat er allemaal in steekt, hè.
0: Range, je neemt de woorden ook.
1: Ja, dus
0: Range,
1: hè.
0: Of course, yes.
1: Het heel bekende merken, hè. Dus,
0: ja, zeker en vast.
1: Dus iemand op zoek naar een elektrische damesfiets. Ja, meer is er niet. Dus iemand is op zoek naar een elektrische damesfiets. Hadden die staan en gezegd, ja, bij madame die fietst niet meer, of die mag van mij niet meer fietsen. Kan allemaal, hè. Dan kun je bellen, hè, mannen.
0: Ja.
1: Je belt naar 0487-60-96-38. 0487-60-96-38.
0: Eerst, hè. Zouden ze kennen? Ja. De volgende dame?
1: Laten we horen, hè, jong.
2: Een baan.

0: Ja, midi net. Niet van Connie, vrouw is nee. Willeke Alberti. Zo. Te koop een strijkstoel en een mini-trainer. Dan vraag ik me aan af, als je wilt strijken, kun je niet op die mini-trainer. Nee, dat gaat moeilijk zijn, denk ik.
1: Dat hè. Zal heel moeilijk zijn.
0: Ja, ja.
1: Dat gaat niet gaan.
0: Dat gaat moeilijk zijn. Dus een strijkstoel en een mini-trainer. Wil je er meer informatie over? Dat kan. Even bellen naar de 0478 61 52.
1: Er is iemand op zoek naar een hersteller voor een tuner met Dolby Surround Stereo. Ja, vroeger kochte dat bij een plotselijke winkelier. Die verkocht Shaw Lorenz, de andere SBR, dan die weer Kenwood, ja. of Sony. En die ging er naartoe en die man kon het repareren of opsturen. Maar je dat na het aan het, hè? Je koopt dat in zo'n grote zaak, Mediamarkt of bij Van den Borren, ook maar op. Dat is, het gaat allemaal, maar toch. Vind het maar, hè?
0: Uiteraard anders.
1: Ja, en zeker als die hebben jaren het, hè? Dan, ja, is het, dan zit er meer probleem, hè? Ja. Dus je moet op zoek naar een hersteller voor een tuner met Dolby Surround Stereo. En zit jij zo'n handige Harry en kun jij er iets van? Dan kun je altijd bellen, hè, naar 0497 22 55 67. 0497 22 55 67. En wat ook zo moeilijk is, vind je nog stukken, hè.
0: Ja.
1: Want gewoonlijk is zo'n tuner, denk ik meestal dat die printplaat kapot is die erin steekt, denk ik. Hè.
0: Dat is gelijk met jou thuis, hè. Als ze 20 jaar oud zijn, vind ik er nog mooie stukken van.
1: Hè. Ja, dat je hoort van die facteur, met die elektrische fiets met zo'n bakfiets erachter, zo'n bak erachter,
0: nee.
1: Die was in brand geschoten.
0: Ja, dat kan.
1: Man, in Mechelen geloof ik dat dat was.
0: Oh, dat wist ik
1: niet. Ja. Die had direct niet deur.
0: Ja, die apparateur, hè, jong.
1: Ja,
0: dat is,
1: dus die batterij is in brand geschoten.
0: Dat is toch nog niet op punt allemaal.
1: Nee.
0: Ach, ja. Ja, ik ben geen andere genari. Ik kan alles kapot krijgen, maar herstellen.
1: Maar maken...
0: Dat kan ik niet, helaas.

Who wouldn't love you, Steve en Edie Gourmet. Jawel. En nou heb ik nog iets geprogrammeerd. Ja. Iets van Hawaii. Yes, Hawaii.

0: Dat was Mr. Andy Williams op de Hawaiian Tour.
1: Oh.
0: Met een song of old Hawaii.
1: Oh, zou het weer daar zijn, jong?
0: Ja, dat zal toch al wel eens regenen, zeker?
1: Ik denk het, dat zal wel eens. Zijn, hè.
0: Ja. Te koop. Een puzzel, Clementino.
1: Wat is dat?
0: Dat stond maar ik zeg van die puzzel, hè.
1: Oh.
0: Dat is een puzzel. Uitzicht op de Dolomieten. Enfin, die puzzel geeft geen uitzicht op de Dolomieten.
1: Nee.
0: Maar als je die samenstelt, is dat een uitzicht op de Dolomieten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Daar, uit de vest, aan de takken van de bomen, uit de vest, aan de takken van de mest. 13.200 stuks.
1: Ja.
0: Dat is al redelijk, hè.
1: Hallo.
0: Dat is 2,93 meter breed en 1,35 meter hoog. Oh, maar ik begin toch maar rond te puzzelen.
1: Ja, dat moet.
0: Enfin, we mensen met veel geduld.
1: En je moet veel plots hebben.
0: En veel plots hebben, ja. Er zijn twee mogelijkheden voor die persoon te bereiken. 03-829-1363. Ofwel mobiel 0479-34-97. 44.
1: Ja, als die mens thuis is, zit misschien in de Dolomieten. Wie weet, hè?
0: Ja. Hij is misschien al bezig met die puzzel af te breken.
1: Hey? Ja, zou ook wel kunnen. Want je moet geen stukje laten verliezen, hè? Want dan,
0: amai.
1: Als er een gat in is, is het niet schoon meer, hè?
0: Nee, dan gat in de Dolomieten.
1: Ja, dat is niet goed, hè?
0: Omgekeerd is dat ook niet goed.
1: Nee, zeker niet. Te koop, 5 kookboeken. 4 van Jeroen Meus en 1 van een Engelse kok. Hoe dat die kok heet, dat staat er niet bij.
0: Dat kan Gordon Ramsay zijn of James Oliver.
1: Ja,
0: we zijn er zoveel. Marcus Waring.
1: Ja.
0: We zijn er veel.
1: Dus te koop 5 kookboeken, 4 van Jeroen Meus en 1 van een Engelse kok. Je belt naar 0479-02-5107. 0479-02-5107.

0: Missing the Maguire Sisters. Te koop een staande klok. Jawel. En twee maskers. Die maskers, hè. Maskers van de Ivoorkust. Een oude en een bronzen. Dat zou schoon zijn. Dus voor die staande klok en die twee maskers van de Ivoorkust, Côte d'Ivoire. Daar kunnen we terecht op de 0476... 68, 48, 55. 0476, 68, 48, 55.
1: Ja, waar is de taart zeg, van die klokken? Hè? Dat was ook iets puur nostalgisch. Is, hè? Zo'n staalklok.
0: Oh, dat is zeker bij de bourgeoisie, oh, bij het raakere.
1: Die stond in de gang.
0: In de hal of zo. Ja, schoon, hè,
1: jongen. Dan elke dag die trekken. Hè?
0: Ah ja, met zo'n tegenwichten
1: erop. Die moesten elke dag opwinden, hè? Trekken.
0: Ja, en dat was knap. En nou, wat doen ze daarna mee? Jongen?
1: Nee, en elke uur, boing.
0: En een kwartier dikwijls.
1: Ja, stond die in zo'n grote gang, zo'n heren was. Boing.
0: Ja, dat was.
1: Dat was wel schoon.
0: Nostalgie.
1: Ja. Te koop, een elektrische kettingzaag met een blad van 40 centimeter doormeter. Dat is al iets, hè?
0: Ja.
1: Van het merk Mulok. 16 E staat erbij. Dus te koop, een elektrische kettingzaag met blad van 40 centimeter van het merk Mulok 16 E type. Je kunt ervoor bellen naar 0473 53 42 34. 0473 53 42 34.
0: De volgende zanger, dat was de chouchou van vele dames. Maar dan heel lang geleden.
1: Dat zal dan wel zijn, ding, als jij dat zegt.
0: Ja.

0: Chéri, sois fidèle.
1: Dat is gewoon, hè? Ja, absoluut. Zeg.
0: Ja, Tino Rossi. Dat was de man die miljoenen ploten verkocht. Hè. 58 toren nog. Hè.
1: Ik heb deze graf bezocht.
0: Ja?
1: In Corsica.
0: Ah, ja,
1: ook,
0: ja, ja.
1: Ook zijn huis met dat hem gewoond heeft, maar dat ik een groen plakkaat, Tino Rossi.
0: Ja, die was afkomstig van...
1: Ajaccio, hè?
0: Van Corsica, hè?
1: Corsica, ja. En daar heb je natuurlijk van die momentale grote graven, hè?
0: Ja, ja,
1: dat zijn precies kleine huisjes, zeg. Want die kleine, alleen zo gebouwd dat je zegt, dat kost toch stukken van mensen, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat je zo moet rechtzetten, zeg. Hè.
0: Zeg, ik heb ook gehoord dat je in Italië ook een stembeeld van Wenen was,
1: van Modugno.
0: Domenico Modugno.
1: Ja, dat hebben ze gewoon bezichtigen. Ja. Die staat heel schoon, een goed standbeeld vlak aan de zee. In zijn geboorteplaats en woonplaats.
0: Dat is de man van Volare.
1: Ja, ja.
0: Dan ga ik volgende week spelen. Maar dan gaan we het aan spelen. Goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Daniel Collin, dat is een Franse accordeonist met ombrage. Te koop een eiton van mijn oude blad en met al een ander stel. Een meter 95 op 95 en een scootmobiel met klauwwieltjes.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Dus te koop een eiton van mijn oude blad en met al een ander stel, een meter 90 op 95 en een scootmobiel met klein peperwieltjes. 0477 57 20 97. 0477 57 20 97.
2: Te koop in een gewone damesfiets. Dus geen elektrische, hè? Geen e-bike, nee. En een gewone damesfiets van het merk Oxford. Die is te koop. En zijn je geïnteresseerd, dan kun je bellen naar 0475 35 91 24. 0475 35 91 24.
0: Deze leken gaan we zeker wel kennen, hè?
2: Ja, dat hangt er vanaf, hè?
0: Ja, ja,
2: door,
0: ja,
2: hè?
0: Deze.

0: Melody d'amour, oorspronkelijk heet het eigenlijk Malady d'amour. Het is van Henri Salvador, een heel, heel oud leken. En de Mills Brothers hebben dat eerst in het Engels opgenomen. Ja. En die is ook bekend. Hè?
1: Ja, ja, ja. Maar die met dat vogeltje, dat vond ik het meest bekende.
0: Ja, het Mundo Ros.
1: Het Mundo Ros, maar die vroeg ik me eigen af. Welk vogeltje was dat?
0: Een dingetje.
1: Een seiske?
0: Dat weet ik niet. Een vogeltje, hè.
1: Ja.
0: Een petervogeltje, maar ik weet ook niet hoe.
1: Het was geen mus, hè. Dat hoorde, hè.
0: Nee, het zal niet anders
1: zijn. Een koolmeisje?
0: Nee, ik weet ook niet. Bon, te koop. Een luxe kool- en champagne-emmer van het Italiaanse topmerk Alessi. Schlakneef. En er zijn ook nog, er kunnen twee flessen in. Ik wou zeggen, er zijn twee flessen. Maar nee, dat is niet waar. Er kunnen twee flessen in. En dat zit nog in de doos, hè, die in emmer. Cool emmer. En daarbij nog 6 speciaal champagneglazen, ook van Italiaanse Macallan. Dat is te koop op de 0475 43 91 29 0475 43 91 29 in de groetjes, hè, Mark?
1: Goed, ik heb iets te koop dat ik de afgelopen week al gebruikt hebben en misschien in de toekomst ook nog eens als het weer beter weer wordt. En wat is dat? Een barbecue. He, dat gaat nu kunnen gebruikt worden binnenkort.
0: Ja, ja, amai.
1: Dus maar ja, als het zo heet weer is en je moet erachter staan in een barbecue, dat is ook niet voor te lachen, hè?
0: Nee.
1: Ah, als het dan in de 30 graden is en je moet dan zo'n bakken boten.
0: Wel, dan moet ik zeggen, we kwamen in de zondag terug van de zee en in de Noizenblok, want we wonen in een gewone straat. Mensen met een kleine hof en daar rookt de goos en dat is aan het barbecuen worden. Hè. Ze worden een mandon steken.
1: Ja, maar ik wil niet achter het vuur staan. Ik wil wel mee eten, maar...
0: Ah, zo, ja.
1: Ja, maar geef mij... Ik ken daar niks van, want ik kan dan koken of iets klaarmaken. Vroeg dat alstublieft niet, yes, zeg.
0: Dat gaan we niet.
1: Oh nee, want dat komt niet goed, hè. Dus te koop een barbecue met houtskool van het merk Barbecook. Merk of type, ik weet het niet wat het is. Dus te koop een barbecue met houtskool. Je zit geïnteresseerd aan belden, hè. Nou, 0479 48 0092. 0479 48 0092. Boom.

0: closer. My heart goes closer, closer, closer. Don't you know tonight's the night? Don't you know tonight's the night? Don't you know tonight's the night?
1: Amai.
2: Kom eens een beetje dichter, zei ze.
1: Alsjeblieft, zeg.
2: Baby, come a little bit closer. Boom, bada, boom, bada, boom. Daar waren de Barry Sisters. Ik heb er nog eentje, zei jongen. Te koop een Samsung oven. Slechts 2 keren gebruikt. Jawel. Hier is een foto ook erbij. Ja. Te koop op de nummer, wat staat hem? Ja. 0495-23-74-68. 0495-23-74-68. En nou zou we leken moeten hebben.
1: Moeten hebben?
2: Dat zou moeten lukken. Klopt, hè? Ja, juist. Goed gezing, jong. Ere.

0: Dat was Rex Gildo, ook al lang overleden.
1: Ook gekend van Malcolm Roberts.
0: Ja, deze. Ja, dus Les ons jeden dag samen träumen. Dat is van onze vriend Malcolm Roberts.
1: May I see the next dream with
0: May
1: you.
0: May I
1: zoiets.
0: See the next dream with you. Ja. Juist, jong. Goed, goed.
1: Nog één.
0: Nog hier leken?
1: Allee,
0: verwoord, maar ik heb dat eens belusterd toch eens en dat doet me denken aan een ander leken. Nee, nee, luister maar eens.

0: Ja, toen ik dat programma hier samensteld heb. Toen met de kinder leken. Ik niet kunnen vinden, hè. Het lag op het puntje van mijn tong. En mijn maaltijd zei, die zei La Paloma, zich vertikken, juist dat is.
1: La Paloma, dat is een veelzijdige versie, hè?
0: Ja, ja, deze is
1: manneke.
0: De look van Dean Martin.
1: Iedereen heeft dat opgenomen. La Paloma, in alle versies. Oh.
0: Ongelooflijk.
1: Marie Mathieu heeft er een versie van gemaakt. Die een Duitse zanger, Freddie Quinn, heeft er ook iets van gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Presley, No More.
1: Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Deze was dus Dean Martin, De Hoek. Nog even vermelden, Dick Schildow is overleden in 1999.
1: Heeft hij geen zelfmoord gepleegd?
0: Dat hij nooit een of gevallen is van een ding, van een appartement of zo.
1: Ik dacht er iets, ik weet het niet meer.
0: God hebben zijn ziel, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Zo, lieve mensen, dat was het dan. Bedankt weer al. We zijn blij dat we terug zijn. En bedankt al diegenen die iets laten weten hebben dat verkocht is en voor de steun. Roger, zeker bedankt voor die informatie. Groetjes Schinder. Bedankt Sine, bedankt madame Arabel, bedankt Gerda, bedankt Jan. Zeven is de beurt aan Wilfried en Agnes met Broodje Muziek. Waar het beleg is, dan moet je zelf maar luisteren.
1: Ja.
0: Voilà, goed.
1: Welkens.
0: Wel leven en welzijn, tot volgende week.
1: Salut.
0: En hou het gezondheid.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: Oma van het meisje hier in de straat heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
4: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
4: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Floor Dede van 1111.
7: Wij noemen het daar deportatiecentra, waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is. En waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. Wij denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen. En dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
4: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
8: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
9: Allemaal?
8: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringeske. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
9: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
8: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Aha. Minerva.
14: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Summertime. Ja, sorry, ik heb de playlist gemaakt op een dag dat 10 graden warmer was dan vandaag. Maar Jeff van der Veeken had gelijk. Summertime, daar hebben ze het over Fish Are Jumping. Dus dat zijn plaatjes die we zoeken vanmiddag. Goedemiddag, welkom bij Broodje Muziek met Agnes en mezelf. Waarin we op zoek gaan naar platen die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke platen kent, dan mag je bellen naar Agnes op 03-219-1727. Of je mag ze mij mailen, wilfried@radiominerva.be.
1: Tattoo op de radio.
0: En je zou denken dat dit plaatje over eten of drinken gaat, maar dat is niet. Het gaat over de stad Frankfurt. Het gaat niet over dat worstje.
2: Is this train the Frankfurt special?
3: Ja, ja, ja, ja.
2: I ain't this outfit so-

The Beach Boys en Little Deuce Scope uit 1963. Platen dus met een link naar eten of drinken. Je kan ze kwijt als je belt naar Agnes op 03219 1727. Als je zulke platen kent, en laat het ons dan maar weten. Dat deed ook trouwens Diana Korthout, Joris Kreven, José Huilenbroek, Harry O. en Albert van de Biezenbos. Het is zo'n plaatje dat toch regelmatig in jullie lijstjes is terugkomt. Hier zijn de Leidse sleutelgaten.

aanvankelijk had Jeff Christie dit nummer geschreven voor de Tremolos. Die hadden het ook opgenomen, maar ze vonden het een beetje te poppy en dat lag hun zo niet. En dan heeft de producer de stemmen van de Tremolos er terug afgehaald en de stem van Jeff Christie er opgezet. En zo is Christie en Yellow River dan ontstaan en een gigantische hit geworden in 1970. Op dinsdagmiddag draait het hier dus allemaal om plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, bel ze dan door naar Agnes op 03-219-1727. Of mail ze naar mij toe, wilfried@radiominerva.be. Jozef van der Veeke, Ivo uit Schravenwezel, Pierre van Mol, Cor van Rijsbergen en Marja Moens kozen allemaal voor deze van Julio Iglesias.

Niet kleine niet eerst, is het groot en niet weert. Zo is dat spreekwoord en dat zingen ook de Texas Tornadoes. A little bit is better than nada. En nu we toch met spreekwoorden bezig zijn, er zijn nog zo van die gezegden die wij hier kennen. In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Maar dat wisten Dillard, Hartford en Dillard in 1980 ook. No beer in heaven. Bedankt Stan Treven voor de tip.

0: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

0: Gauthier nog wat problemen meegekregen wat betreft zijn Somebody That I Used To Know. Zou hij gepikt hebben van deze Louis Bonfa en Seville. Ik zeg het nog maar eens, plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen natuurlijk. Ik ga af en toe ook nog wel eens fietsen op dat internet. En dan heb ik deze weer gevonden. Uit 1953 komt deze Nicola Paone en Cafeteria.
1: I tempi sono cambiati, o che modernità. Le donne maritate non sanno cucinare. E ci sta una mia vicina, l'ha confidato a me. Non solo non cucina, ma non sa fare il caffè. E poi mi ha detto una cosa sincera, che lei tiene una bella caffettera. O per gentilezza dici, e poi per cortesia, vuole fatto de mia, fatto volentieri.

Hans de Boy, ik hou van alle vrouwen en hij nestelt zich wat dieper in onze doelgroep van deze radio, want het was jarig vandaag, Hans de Boy. Hij wordt 68 en daarvoor hoorde je nog Nicola Paone. En ik heb me een beetje vergist, ja, mijn Italiaans is niet zo echt meer wat het geweest is. Het is niet cafeteria, zoals ik zei, want dat is een cafetaria. Nee, het is cafetiera. En dat ging over een koffiemachine blijkbaar. Ook mijn Frans is niet echt opperbest. Welke, gelukkig mijn Vlaams nog een beetje. Maar voor dat Frans, daar heb ik een oplossing voor. En die heet Bettismans.

Ja, Delilah, Tom Jones, hoeft geen voorstelling of afkondiging eigenlijk. Iedereen kent dat nummer. Maar als je plaatjes kent die een link hebben naar eten of drinken, dan mag je die bellen of doorbellen naar Agnes op 03-219-1727. Maar je mag ook mailen naar mij, wilfried@radiominerva.be. Zo kreeg ik een mailtje van Gert Verboven. Hij is het ook in Italië gaan zoeken, meer bepaald in Napels. Napolitaanse muziek uit 1955 van Roberto Murolo. Attazze e caffè. Vorrei

Heeft u dat ook, dat het ene plaatje u aan het andere doet? Ik heb dat heel sterk. Maar dat vorige plaatje, dat ik draai, dacht ik meteen aan deze Wannes van de Velde. Levend en wel in 2006. Ik dacht zelfs in de Arenberg Schouwburg met Come Facetta ma Metta. Wannes van de Velde bracht ons naar iets voor 1 uur. Dan moeten we er eventjes tussenuit. Dan gaan we opzij voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 uur zijn Agnes en ik er terug met meer beleg dat u ons heeft doorgestuurd. Maar blijf vooral bellen naar 032-19-17-27 als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken. En blijf vooral van uw toestel. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh man, het is al te leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio
10: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
11: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
10: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven, samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
12: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
10: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
13: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
10: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook ook een kinesist.
16: Nee, Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

0: make me kind of sick, but I love them.
1: Doris Day uit 1945 met een nummer waar ik persoonlijk een beetje wind van in mijn darmjes krijg. Tacos, enchiladas en beans. Maar daar heeft de wandelende discotheek van de Radio Minerva, Maria van Memories, geen problemen mee. Zij tipte me voor deze plaat. Welkom op de B-kant of op de andere kant van uw broodje, zeg maar. Op dinsdagmiddag zoeken we samen naar platen die een link hebben met eten of drinken. Bel ze door naar Agnes op 03 219 17 27.

papa met de dochter van de baas bleek geen goed plan voor Gene Pitney in 1966. Kan je beter naar nummers zoeken die een link hebben met eten of drinken en ze doorbellen naar Agnes of mailen naar mij op wilfried@radiominerva.be. Toen ik klein was, kon ik al die liedjes van de Strangers meezingen. Ik heb dat al verteld, onze pa die had gewoon al die platen. En ik zong die van voor naar achter mee. En een van die plezantste nummertjes van de Strangers vond ik dat over koken eten spelen. Wel, Corrie Langenberg wou dat ook graag eens horen. Maar dan in de versie van Viertakt. Die mannen doen een tribute van de Strangers, dat weet u misschien wel. En ze komen binnenkort trouwens met een nieuwe cd. Hoor je later meer over.

Was regen in der tijd, de hitjes van Chin en Chapman aan elkaar, The Sweets en Coco uit 1971. Voor Hubert de Pauw is het perfecte tijd nu om een flesje wijn open te trekken. Bottle of Wine, hier is Jimmy Gilmer en The Fireballs.

Gilbert O'Sullivan en Get Down. Zo dadelijk maak ik weer even kort een tv van uw radiotoestel met een thema uit een feuilleton van toen en van u en ja, zeg maar. Maar als u ondertussen nog plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, vergeet dan niet om ze door te bellen naar Agnes op 03-219-1727. Of je mag ze mailen naar Wilfried@radio.be.

0: in de volkom.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Days of Our Lives, zo heet het programma. Het is muziek van Charles Albertin. Het moet zowat de langstlopende soapserie zijn die er ooit op televisie geweest is. Ze zijn ermee begonnen op 8 november 1965. Het speelt zich allemaal af in een fictief plaatje, Salem. En ze doen het al 61 seizoenen. Ik heb eens nagekeken, gisteren is in Amerika de aflevering 15.396 op tv geweest. Blijkbaar kan je het hier in Vlaanderen niet meer bekijken. Ik dacht nog dat het nog op Eclipse TV zat, maar dat blijkt ook niet meer te zijn. In die serie zijn een paar bekende namen gepasseerd. Onder andere Brad Pitt heeft daar ooit nog een rolletje in gespeeld. En ook Patrick Duffy, Days of Our Lives, 15.396 afleveringen. Volgende week ga ik op zoek naar iets anders. Maar nu eerst muziek die Maaike Luyks en Ludo van Gorpen hebben doorgespeeld. Met een ongelooflijk filosofische waarheid. Alles had een einde. Nur die Wurst has zwei. Stefan Remmler.

Ja, zo was het weer. Het een plaatje deed me aan het andere denken. De kat van Homo Willem en Wim Sonneveld. Mijn favoriet dessert, dat is een publiek geheim, dat is een Dame Blanche. Maar nu ben ik gisteren bij mijn cardioloog geweest en die zei dat ik wat gezonder moet gaan eten. Wat meer fruit gaan eten. Dus ik ga overschakelen op bananensplit, denk ik. Ik ga eens vragen aan Mario van de Velde en Raymond en Mireille Derde of dat voor hun heeft geholpen.

Jackie Wilson, 3 days, 1 hour and 30 minutes uit 1966 kwam die. Ben nog eens naar onze koelkast gewandeld. Ik heb een deurtje nog eens open gedaan en eens gekeken wat dat daar nog allemaal in zit. En dat gaan Ludo Verheijen, José Huilenbroek, Lisette en Herman Clément, Danny Doms, Walter Maas, Lea van Loo, Jeff van der Vegen, Dirk van Nuffel, Gerda en Synergy Cameas, Rita Vleeming, Fabrice en Dina Verdikt. Geweldig vinden, want hier is Joe Harris.

Zo heb ik weer al heel wat mensen gelukkig gemaakt. En onder die mensen zit zeker Mark Uitenhoven. Die vindt dat ook geweldig. Polanka en Dance On Little Girl. Ik heb er nog eentje om wat af te leren. Someone poured ketchup on my ice cream. Misdadig, maar het zijn de Mills Brothers.

The Mills Brothers and Someone Poured Ketchup on My Ice Cream. Het was de laatste voor vanmiddag. Als u van plan was om even op die lang verwachte vakantie te vertrekken met de vlieger, dan bent u eraan voor de moeite. Je kan beter naar de radio blijven luisteren, want er vliegt geen enkel vliegtuig boven België meer. Ik ga er ook vandoor, niet met het vliegtuig, met de auto gelukkig. Maar ik wens eerst graag nog Mark uit Wilrijk, Paul, Ludo en Evi uit Antwerpen, Freddy uit De Haan, Esther uit Deurne, René uit Antwerpen, Marleen uit Capelle en Ronald uit Hoboken een hele gelukkige verjaardag, want die zijn allemaal jarig vandaag. Zo dadelijk Steven en Kathleen hier bij Radio Minerva en nog allemaal andere gasten. Blijf luisteren naar deze zender en ik maak graag afspraak voor een nieuw broodje volgende week dinsdag om 12 uur. Tot dan, dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskroaat.
8: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
7: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en het blijft zo'n 19 graden dan.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Oboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels?
13: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 2 juni 1568, 18 edelen worden in Brussel onthoofd in opdracht van Alva.
1: In 1967 het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band komt uit in het Verenigd Koninkrijk.
0: 1980, de eerste uitzending van de Amerikaanse nieuwszender CNN van Ted Turner.
1: 1984, in de Efteling wordt de attractie Carnival Festival geopend.
0: In 1998, de Europese Centrale Bank wordt opgericht met Frankfurt als vestigingplaats.
1: 2011, NASA's Space Shuttle Endeavour landt veilig op Kennedy Space Center in Florida, waarmee er een eind is gekomen aan de 25e en laatste vlucht van het ruimteveer.
0: Vandaag de geboortedag van onder andere Ward de Ravet, Marilyn Monroe, Pat Boone, Ron Wood, Charlene, Jason Donovan, Frederik de Burgrade, grave Heidi Klum, Alanis Morissette en onze Justine Hennin.
1: En we gedenken Jeff Cassier, Joe Harris, Yves Saint Laurent, Neil Coles en Paula Saber.
0: Dinsdag 2 juni 2026.
1: Een beetje regen, dan weer zon, een wolkje, dan weer regen. Maar niets houdt ons tegen om er de komende 2 uur voor te gaan.
0: Nee, dat is waar. Zolang het maar geen hagelbollen zijn zo groot als tennisballen.
1: Ja, en dan de boot naar Ronde, naar Linkeroever nemen, dat is toch een beetje een risicovolle onderneming.
0: Dat is waar. Maar niet getreurd. Regen en of wolken doen er niet toe.
1: Want van 2 tot 4 brengen wij de zon in huis via de radio in.
0: Omdat ons bommaat heeft gezegd.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie. En fijne muziek.
0: En natuurlijk met Das.
1: En de Lily.
0: Goeie.

0: Uit ze kennen Saint-Jean d'Estelle was dat met Monsieur Cannibal, een wereldberoemde... Wat ben je allemaal aan het kapot doen? Een wereldberoemde attractie in de Efteling was dat, die dus inderdaad op een 2 juni werd geopend.
1: Ja.
0: Maar ondertussen onbestaande is.
1: Ja, blijkbaar, het was niet meer helemaal woke.
0: Nee, fijn, het is te zeggen, die attractie is er nog, maar ze is een beetje gerestyled en staat op een andere plek of zoiets. Maar je mag inderdaad blijkbaar geen andere...
1: Culturen beledigen
0: met botjes in hun neus afbeelden en dat soort dingen.
1: Ja. Terecht is, Steven, terecht. Zwat, maar draaien in zo'n kopje of in zo'n ton en een beetje mattig worden,
0: ja,
1: dat
0: is
1: blijft
0: goed,
1: nog
0: het is
1: altijd
0: iets,
1: wel.
0: Monsieur Cannibal, ik vind het leuk. Ja, ik vind het leuk.
1: Ja,
0: goed, Kathleen, dat is, wat heb jij allemaal in petto voor ons vandaag?
1: Wel, wij hebben hier alvast 2 leuke gasten tegenover ons in de studio zitten. Oh, ze staat hier achter ons. Want, de luisteraars weten dat misschien nog niet, maar wij hebben eigenlijk niet alleen senioren in huis... Wij hebben ook studenten in huis.
0: Ja, en, kijk eens.
1: Ja, voilà. En eigenlijk moeten die allemaal flink zijn aan het blokken. Maar er zijn er misschien ook die luisteren, of ouders of grootouders, die al aan het uitkijken zijn naar een kot voor volgend academiejaar. En dan kunnen wij daar misschien wel mee helpen. Want we hebben in de studio een echte kot, madame.
0: Maar kijk, voilà. Dat is goed.
1: Ja.
0: Goed. Ik heb heel veel muziek bij vandaag. En het was eigenlijk niet moeilijk en wel moeilijk of zoiets.
1: Oké. Okay.
0: Als in... elk nummer dat gespeeld wordt vandaag hangt vast aan iets van de intro.
1: Oké.
0: Dat is toch wel straf, vind ik. Ja.
1: Daar gaan veel bruggetjes
0: komen. Er zijn wel 6 nummers die rond hetzelfde thema draaien.
1: Maar okay.
0: Dat is nog iets anders. Maar enfin, dat is ook heel verschillend in genre. Maar dus elk nummer heeft een soort van ezelsbruggetje. Mm. Zijn de link, zijn de weet ik veel wat. Dus... Houd u al vast. Je voelt de quiz komen.
1: Oh my god.
0: Je voelt hem komen. Dat ik elke keer ga vragen. Ja, en waarom nu dit nummer? Hè?
1: Heb jij een speakbriefje bij?
0: Nee, dat heb ik niet bij. Ik weet het allemaal uit mijn hoofdje. Okay. Dus we gaan zien wat er van dat allemaal in jouw hoofdje zit.
1: Oké.
0: Hier gaan we. Okay. Allee, hoppakee.

0: Lapsky, She Goes Nana van de radio's was dat. En dan komt mijn eerste vraag, Kathleen Das.
1: Oh, Steven,
0: wat is de link van She Goes Nana en de radio's met onze intro?
1: Oei, oei, oei.
0: Het is wel de moeilijkste van heel de hoop, deze.
1: Oh, mag ik terug scrollen naar
0: ja,
1: wat
0: ja,
1: jij in de...
0: Ja, veel tijd, hè.
1: TikTok, ja, ja, ja,
0: TikTok,
1: ja, ja, ja.
0: TikTok, TikTok.
1: Nee,
0: ik weet het niet. Nee, ja, ik zal het u vertellen.
1: Ja,
0: Frederik de Burggrave is jarig vandaag.
1: Ja,
0: he, je weet het, dat is
1: weet
0: onze uiteraard. Olympische zwemmer.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En de radio's hebben ook Let's Go Swimming in the Pool gemaakt.
1: Dat is wel een hele moeilijke.
0: Ja, dat is waar. Het is de moeilijkste van allemaal. Maar ik vond het toch wel leuk. Nu, de volgende heeft niks met de intro te maken, dan wel met welke dag we vandaag zijn. Ja. Dus, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Joepie de boeie.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nog helemaal graag gelukkig zien. En met mijn zusje ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet

0: Hups, oké. Astrid Nijg was dat met Ik doe wat ik doe. Quizvraag nummer 2 voor vandaag, Kathleen Das. En waarom is dit?
1: Goh, Steve, ik ga moeten gokken, uiteraard. Hè. Afgaand op de inhoud van het nummer, de Internationale Dag van het Overspel?
0: Nee, het is de Internationale Dag van de Sekswerker vandaag.
1: Oké. Okay.
0: Kijk.
1: Ah, is zij, zo gezegd in het liedje, een sekswerker?
0: Ja, dus, ja. Voilà, kijk.
1: Ah, ik dacht dus gewoon klassiek overspel.
0: Had gekund. Maar dus, ja, nee, het is de Internationale Dag van de Sekswerker.
1: Oké. Okay.
0: Ja, moeten we in de bloemetjes zetten, in de verf zetten, ik weet niet wat. Dus daarom heb ik daar wel liedjes voor gekozen. Ja.
1: Oké, okay, prima.
0: Maar iets helemaal anders, dan gaan we hier naar de overkant, nietwaar?
1: Ja, bij ons zitten eigenlijk onze eigenste kotmadam van Zorgbedrijf Antwerpen. Goedemiddag, Corinne.
2: Goedemiddag.
1: En ze heeft iemand bij. Ze heeft een student bij die in haar studentenhuis woont. Goedemiddag. Ravinder, spreek je dat juist uit?
3: Vlinder, inderdaad.
1: Hey. Zeg, dat is misschien iets dat de meeste mensen niet verwachten. Dat wij niet alleen bij Zorgbedrijf Antwerpen senioren ontvangen en laten wonen, maar dat er ook studenten bij ons wonen. Hoe is dat zo gekomen en waar wonen jullie dan juist?
2: Ik ga Ravinder aan het woord gaan.
3: Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik was op zoek naar een kot.
1: Uh-huh.
3: En mijn zus stuurde dat eigenlijk door. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zij daar terecht is gekomen.
1: Uh-huh.
3: Maar zij is psycholoog, dus misschien dat ze het van daaruit, uit die praktijk, deze tegenkwam.
1: Okay.
0: Stacht, mijn broer kan nog wel wat psychologische hulp gebruiken. We sturen die tussen de oudjes of zoiets. Nee,
3: ik was zelf toen ze deze kot hadden bezocht, was ik eigenlijk op Erasmus. Dus ik heb het enkel op foto's gezien. Dus ik wist, op voorhand wist ik niet zo goed dat er aan elke muur in de gang leuningen hongen.
1: Super handig toch, hè?
3: Maar de camera zag er goed uit, dus ik had ja gezegd.
1: Oké. Okay.
3: En ze vonden het zelf ook super leuk.
1: Oké. Zeg, Corinna, komen we eventjes bij jou terecht. Er zijn twee cites waar dat er op dit ogenblik studenten wonen.
2: Ja, Gulde Lely is denk ik nu het derde jaar.
1: Ja.
2: En Sint Maria weet ik eigenlijk niet hoe lang dat het...
1: Oké.
2: Okay. Het is denk ik al 2 jaar, maar ik ben er niet zeker van.
1: Oké. Okay. Zeg, en want de Gulde Lely, die zit echt hartje Antwerpen.
2: Ja.
1: Dus voor een student is dat een fantastische uitvalsbasis, lijkt mij.
2: Inderdaad.
1: Ja, en Sint Maria, die zitten in Berchem, ook wel aan een heel leuk pleintje, toch?
2: Dat is ook wel, dat is een heel rustige omgeving. En voor de mensen, daar zijn heel veel studenten die in Brussel studeren.
1: Ah.
2: Dat is ideaal gelegen met een trein.
1: Oké.
2: Okay. En blijkbaar ook ideaal gelegen voor de busverbinding naar Wilrijk, heb ik mij laten vertellen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Naar het vroegere Rukke. Zeg, want voor de mensen die denken van, zijn dat dan studenten die wonen tussen de senioren? Dat is het natuurlijk. Nee, Corinne.
2: Nee. Sint Maria zijn het 2 verdiepingen van 1 vleugel die nog in gebruik is.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de linkervleugel, want de rechtervleugel wordt met der tijd ooit eens afgebroken.
1: Mm-hmm.
2: En in de Gulde Lely is het volledige rusthuis ontruimd, denk ik, midden in de corona of vlak na de corona, maar ik ben het kwijt. En dat zijn 94 studentenkamers.
1: Ah ja.
2: Ja.
1: Zeg, dat wil zeggen dat het ooit inderdaad, hè, de kamers waren in een rusthuis, in een woonzorgcentrum. Hè, en dat daar nu geen senioren meer wonen. Die zijn allemaal verhuisd. Die kamers stonden leeg en ze wouden dat dan tijdelijk eigenlijk een nieuwe invulling geven.
2: Ja, om verkrotting te voorkomen. Hè.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
1: Zeg, en Ravinder, hoe is dat eigenlijk om zo te wonen in een voormalig rusthuis, buiten dan dat je heel handige leuningen...
0: Maar, dat is, maar pas op, maar je moet er niet meer lachen met die leuningen. Ik bedoel, als je zo in Centrumstad een studentenwoning hebt en je bent wel op de lappen gegaan en je komt en je zwalpt van de ene kant naar de andere kant van de gang, dan kan de leuning welkom zijn, denk ik.
1: Zeg, want Ravinder, misschien even, woon jij in de Gulde Lely of woon jij in Sint Maria?
3: Ik zit in de Gulde Lely.
1: Ah ja, oké. Okay.
3: Ja, zat.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, ik wil even

van de stad, Ravinder, dat moet je ons allemaal zo dadelijk maar even vertellen. Ik vraag mij bijvoorbeeld af, zo 94 studenten dicht bij elkaar, hè, of dat er dan ook geen love letters worden door

0: Again. Er gebeurde technisch iets raars, zijnde dat er een van onze spelers gewoon in zelfgekozen pauze gaat.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje zoals de luchtverkeersleiding dat dan doet.
1: Ja.
0: Gaan ook onze geluidsdragers in zelfgekozen pauze.
1: Mm-hmm.
0: Je moet het maar durven tijdens een live uitzending. Nu goed, dat was Pat Boone met een stukje van Love Letters in the Sand. Was niet zozeer alleen maar een bruggetje naar liefdesbrieven binnen de studentenkamers. Dan wel, die Pat Boone is natuurlijk een beetje een jarige Job vandaag.
1: Mm-hmm. Kijk, voilà.
0: Maar dus, we waren aan het leven in
1: de leven in het studentenhuis ondertussen. In geen rusthuis niet meer, maar een studentenhuis. De Gulden Lelie, centrum van stad Antwerpen. Zeg, en dan krijg je daar een kamer toegewezen. Maar hoe ziet zo'n kamer eruit? Dat zit dan een groot verschil op met kamers in een andere kot.
2: Ik zit nu al 2,5 jaar bij de Gulden Lelie of zat. En in het begin, er zijn twee verschillende kamers.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt een grote en een kleine kamer.
1: En wat is groot, wat is klein? Want ik heb zelf nooit op kot gezeten, dus ik heb daar geen verstand van.
2: Ja, qua vierkante meters. Corinne.
1: Corinne, is een vraag voor jou.
3: Ik denk 90 en 110. Vierkante meter. Nee, is het waar, maar is waar. Ik weet het echt.
1: Mm-hmm.
3: De klantendienst weet dat beter dan ik.
0: Maar alleszins, het zijn mooie kamers of zo.
2: De grote kamer heeft... Je hebt altijd een toilet op je kamer, dus dat is wel fijn. Maar de grote kamer heeft dan bijvoorbeeld twee lavabootjes en zo'n kleinere kamer één.
1: Ja, zeg, en heb je bijvoorbeeld... Want het toilet op je kamer, dat lijkt mij al bijzonder handig. Heb je bijvoorbeeld ook een douche in de kamer, of is dat...
2: De douches, die moet je delen met de rest van het verdiep.
0: Maar ik wil daar ook komen wonen, dan denk ik. Nee, dat is wel iets.
3: Je studeert niet meer, je mocht niet komen.
1: We zijn nooit te oud om nog iets bij te leren. Terug te gaan studeren. Hè. Ja, oké. Okay. Dus je zegt van ja, dat is een kamer waar dat dan al een toiletje is en waar dat dan een lavabo is. En daar staat dan al een bed, daar staat dan al wat meubilair. Of dan mag je zelf helemaal inrichten naar eigen keuze.
2: Dat was ook wel een ervaring. In de grotere kamer die ik had, stond dus ook al een... Alleen elke kamer die er is, staat er al een bed. Op wielen.
1: Ook handig.
2: Ja, dat is een beetje in dezelfde sfeer van het gebouw. maar dat was... In die grotere kamer heb ik dat een beetje gebruikt als zetel. En dan heb ik mijn eigen bed daar gezet. Maar in die kleinere kamer was dat niet echt een optie.
1: Oké. Okay.
2: Dus heb ik er daadwerkelijk in geslapen. Maar het is een goede matras. Maar het was wel tof.
1: Ja, en zat er dan zo'n hendeltje boven om je op te trekken?
2: Ja,
1: zo?
2: Je kon zelfs zo'n reling naar boven halen, dat je er niet uitviel.
0: Als je er met twee in zit en het is wat smal en je dacht er niet uit.
1: Zeker.
2: Ja, maar dus als je zo in je kamer een nieuwe opstelling wilt, dan het staat op wielen, dus het is wel makkelijk.
1: Oké, okay. Zeg, en een bureautje en zo, dat mag je maar...

0: meebrengen of dat hebben ze ook
1: oh,
0: voorzien?
1: Oh ja, er staat dus ook nog een tafeltje en dan twee stoelen.
0: Ja, ja.
1: Maar zo, ja, één grote, hoge stoel. Ja,
2: zo'n
1: ja.
2: echte ziekenhuiszetel van de jaren, 10 jaar geleden.
0: Super
2: in het roos en in het groen.
0: Kijk, voor
2: kennen we.
0: Ja. Zo. Maar heel comfortabel. Hè?
2: Ja, dat
1: ja eigenlijk...
2: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Zeg, dus allee, het ziet er toch wel net iets anders uit hè, dan in een klassiek kot, maar, hè, want er staan dan al wat meubels. En mag je dat zelf ook, ja, uw eigen touch een beetje aangeven? Kadertje tegen de muur,
1: ja, ik
0: dat
1: heb,
0: soort dingen?
1: Ja, het behang was ook vrij...
0: ja. Retro? Want alles komt terug, hè, dat weet je toch?
1: Maar ik heb zelf veel van de muur bedekt met posters. En
0: ah, ja.
1: Het, ja, het beetje eigen maken is wel voor een allee,
0: voilà,
1: vanzelfsprekend in een kot. Dus ja.
3: En wat met posters, dan ben ik plots weer helemaal mee of zoiets. Wat voor posters waren dat dan?
1: Goh, ja, dat zijn als grafisch ontwerper, hè, dan ziet je, allez, gaat je wel eens naar van die leuke winkeltjes of whatever. Mm-hmm. Of je komt dat wel eens tegen op een marktje of zo. En dan ziet je iets leuks. Dus dan is dat bijvoorbeeld een poster van... was een poster met bijvoorbeeld een Lucifer doosje erop en dan zo burn your bad days, you get 50 tries.
3: Oké, okay. Ja. maar dus niet van de lokale BV uit de lokale soap of zoiets.
1: Nee.
3: Dat stelt mij teleur, vind ik dan wel een beetje. Maar goed, ja, het stelt mij teleur, want dat was vroeger in onze tijd natuurlijk helemaal zo, niet waar, Kathleen Das?
0: De Joepie-posters.
3: De Joepie-posters. En wan denken we aan welke jarige Job, als we over Joepie-posters spreken?
0: Oh my god, geen idee.
3: Jason Donovan.
0: Ja!

0: De jarige Job, Jason Donovan met Too Many Broken Hearts was dat. Ons moeder, dat was vaste afspraak, Neighbours.
1: Neighbours, ja. Dat is echt waar.
0: Was dat bij jou ook, Corinne? Moest je ook kijken, altijd elke dag naar Neighbours? Of nee?
2: Ik zat op internaat. Oh, wij hadden geen tv.
1: Oh, is echt.
0: Rustig.
2: Leuk.
0: Ja. Heel leuk. Of leuk. Oh, ja.
2: De schoonste tijd van mijn leven.
1: Echt?
0: Aha.
2: Echt waar.
0: Okay.
2: Ja.
1: Zeg maar, in het internaat was geen kotmadame, neem ik aan, maar een of andere strenge non, ongetwijfeld.
2: Vele nonnen.
1: Ja, vele nonnen. Zeg, we zitten nog altijd daar in het kot, op de Gulden Lelie, centrum van de stad. We waren al aan het vertellen hoe zo'n kot er ongeveer uitziet. Dat is een voormalige kamer in een woonzorgcentrum. En je hebt daar wel een heel handig verrol- en rijdbaar bed. Een hele comfortabele zetel, had ik begrepen. Een leuning aan de muur. Een toiletje en een pompbak op de kamer. Zeg, en koken en zo, dat kan dan allemaal daar op dezelfde verdieping. En dat doe je dan samen met de andere studenten?
3: Ja,
1: of kan je zelf je potje koken? Hoe
3: dat zijn
1: dat
3: inderdaad ook terug gedeelde keukens. Ja. Maar ja, je hebt inderdaad verschillende vuren. Maar
1: ja,
3: als je met zoveel tegelijk aan het koken bent, dan is het soms wel lastiger.
1: Ja, want iedereen heeft op dezelfde moment honger.
3: Ja, ja en nee. Ja, het is omdat op kot zitten er heel veel internationale studenten. En die eten vaak veel later als
1: Okay.
3: Ik, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Dus op zich, in dat opzicht zit ik wel altijd vaak rustig in de keuken, maar dan na 9 uur, dan zit het ineens wel drukker. Maar dat is wel gezellig. Want dan ben ik nog rustig aan het eten, dan zeggen ze, moet je ook iets hebben, ja, hier. Mm-hmm. We zijn dit en dit aan het koken, whatever. En dan ben ik zo, okay, tuurlijk. Maar dan moet ik wel altijd vragen of het pikant is of niet.
1: Ja, omdat je anders geblust moet worden en eenmaal in brand staat. Zeg, Corinne, voor zo'n studentenkamer, het zij in Sint-Maria of in de Gulden Lelie, wie komt daar eigenlijk voor in aanmerking om daar te wonen?
2: Studenten.
0: Ja, blijkbaar
2: studenten van alle leeftijden. Niet blijkbaar, studenten van alle leeftijden. Is eigenlijk wel een beetje.
0: Ja. Dus als ik terug ga studeren, mag ik eigenlijk gewoon ook nog komen?
2: Als jij een attest van dat jij student bent binnenbrengt, mag je daar komen wonen.
1: Mm-hmm. Okay. Zeg, want ik hoor Ravinder vertellen dat er eigenlijk heel veel internationale studenten zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Dat zo in trek is dan blijkbaar bij een internationaal gezelschap?
2: Wij zijn een havenstad. Wij zijn toch wel een beetje een internationale stad. En in centrum Antwerpen zijn wel een aantal business scholen, management of business school. Daar zijn wel wat gerenommeerde en, denk ik, hoog maar ik kreeg het niet gezegd.
1: Opgeleide?
0: Nee, hooggekwalificeerde ook
2: dat
0: niet.
2: Dat is het woord,
0: maar,
2: kwaliteit, onderwijsinstellingen.
1: Ja. Ah, ja. Hoog aangeschreven.
0: Dank u.
2: En de KDG en de Management School verwijzen door naar de Gulden Lelie.
1: Ja.
2: Omdat die zitten echt wel letterlijk achter de hoek.
1: Zeg, maar dat lijkt me inderdaad wel leuk dat je dan in een super internationale omgeving zit.
2: Ja, en het is echt wel internationaal.
1: Ja. Zeg, Ravinder, heeft dat voor jouw voordelen om in zo'n voormalig rusthuis te wonen versus een normaal klassiek kot?
0: Ah, joh, een bit op wielen in een gezamenlijke douche. Allee, ik moet hem dan naar een genoot leren op de radio, serieus.
3: Nee. Ja, ik vond vooral de locatie zelf, omdat het zo in het centrum was,
1: super.
3: Ja. Maar ja, het is wel ik vond het ook altijd grappig om te zien welke faciliteiten er allemaal nog waren. Bijvoorbeeld, in het begin dat ik er zat, werd de cafetaria nog in gebruik. Allee, was die nog in gebruik. En dan kom ik daar soms aan en dan zijn ze een bingoavond aan het doen of zo. Of
1: fantastisch.
3: Tombola of zo.
1: Zeggen dat het dan zin om mee te doen? Mocht je dan meedoen?
3: Ik denk dat iedereen mocht binnen in de cafetaria, want die is gewoon open.
1: Ja.
3: Maar ik heb het zelf niet gedaan.
1: Nee.
3: Dat vind ik wel jammer. Achteraf.
1: Zeg maar, je kan in een van onze andere dienstencentra of WZC's ook nog altijd een keer binnenspringen en meedoen. Hè? Dat is geen enkel probleem. Ik hoor dat je afgestudeerd bent en nu vakantie aankomt voor jou. Hè? Corinne, om dat allemaal in goede banen te leiden, hè, is er een kotmadame nodig en zijn er ongetwijfeld wel een aantal huisregels. Wat zijn zo de belangrijkste regels waar de studenten zich aan moeten houden?
2: De belangrijkste regel is, onderhoud je eigen kamer.
1: Mm-hmm. En doen ze dat flink, Corinne?
2: de ene wel en de andere wat beter dan. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal hoe als het leven is. Mm-hmm. Maar allee, het is hun kamer. Maar mm-hmm. wat dat ook heel belangrijk is, is dat de keukens proper en netjes achtergelaten wordt voor de volgende.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Een andere belangrijke regel is geen nachtlawaai na 22 uur, omdat je midden in de stad zit.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja.
2: Je hebt nog buren. Dus de ene student heeft examen als een ander al vrij heeft. Dus een beetje respect voor elkaar is mm-hmm. het allerbelangrijkste.
1: Mm-hmm. Zeg, en, je bent de verantwoordelijke van het huis. Hè. Wat houdt jouw rol allemaal in, buiten erop toezien dat ze inderdaad na 22 uur geen lawaai niet meer maken en de keuken proper achterlaten?
2: Dat weet ik eigenlijk zelf nog altijd niet. Na een jaar weet ik nog altijd niet wat ik doe.
1: Ja. Maar wat zijn dan zo de zotste situaties of de gekste vragen die je al gekregen hebt of de gekste dingen die je hebt moeten oplossen?
2: Ik kijk even naar haar vinden, dat weet ik niet.
0: Denk er even over na.
2: Ja, laat de muziek draaien.
0: Ik denk bijvoorbeeld heel veel houden van uw studenten. Dat is belangrijk.
1: Dat is waar.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: Coles was dat met houden van, jammer genoeg op een 2 juni gestorven middel. Wow, dat was de brug voor dit dan. Okay. Goed, we waren bezig aan spannende verhalen of zoiets.
1: Corrie.
2: Ja, ik weet ondertussen ook wel wat ik doe. Allee, ik heb vandaag...
1: Je hebt er een heel 2 minuten en een half of 3 minuten over kunnen nadenken.
2: Ik doe toch wel het een en het ander.
1: Maar daar twijfelen wij niet aan.
2: Ja,
1: daar
2: maar ondertussen ben ik ook een grappig verhaal. We kunnen ze soms al wel eens van het dak plukken, de studenten.
1: Oei, wat gaan ze daar dan doen?
2: Gezelschapsspelletjes spelen.
1: Kijk, dat
2: het was te warm in hun kamer.
1: Oh, snap ik.
2: Ja. Maar de security had klachten gekregen van de buren.
0: De wie?
2: De security. Want sinds vorig jaar augustus zit er beveiliging bij ons naar aanleiding van ernstige burenhinder, die dan eigenlijk niet zo ernstig was, maar zwart.
1: Okay.
2: Ja, en er zit er nu beveiliging en die had van de buren te horen gekregen dat ze 's nachts over het dak aan het wandelen waren.
1: En het was niet 6 december?
2: Nee, het was ergens in mei. Het was heel warm in het gebouw en ze zijn verkoeling gaan zoeken op het dak.
1: Ik snap dat eigenlijk wel.
2: Ik heb dat ook gedaan toen ik studeerde.
1: En voilà, kijk. Ja.
0: Maar dan moet jij wel zeggen, kom jij schobbejakken van
2: het
0: dak.
2: Ik heb gezegd dat het niet mocht. Ja. En ik heb dan een waarschuwingsnota geschreven. Dat als ze het nog eens een keer doen, dat ze er worden uitgezet.
1: Oei.
2: Ja, dat is mijn taak dan bij deze.
0: Ah ja, is het dan altijd zo streng, Ravinders?
2: Ja.
0: Wat moet ik nu zeggen?
3: Ik heb nog niks uitgesproken, dus...
1: Ja. Het was bij jou misschien ook gewoon niet nodig, hè, dat Corinne streng maar rechtvaardig...
3: Misschien wel, misschien niet, maar...
1: Ja.
3: Nee, ik ervaar Corinne nooit echt als een hele strenge, dus...
1: Nee.
2: Dankjewel, hè. Dank u wel.
0: Maar dus, ja, spelletjes spelen op het dak, dat is een van de zwaardere
1: misdrijven
0: binnen het huis.
2: Zijn ook leuke, zo, hè?
0: Ah ja, leuk, vertel.
2: Ze verzamelen verkeersborden.
1: En die krijgen dan een plekje daar ergens?
2: Die zetten ze in de gangen, of op hun kamer, of in de keuken.
1: Oké.
2: Ik denk dat de politie er een paar weken geleden een stuk of 10, 12 heeft komen ophalen.
0: Oh, nee.
3: Ja, dat kan.
2: Ja. Ik meen dat wel. Ja. Op dak ligt er ook nog eentje.
1: Ah ja.
3: Ah, dat heb ik niet gezien.
0: Ja. Ah ja. Sorry. En dat is dat dan zo, stop en van die...
2: En wegomleidingen en verboden te parkeren, zo van die dingen allemaal.
0: Ah ja, ook leuk.
2: Wat dat je op de weg vindt, als je naar huis komt.
1: Ja, als je op stap bent geweest en je een beetje moed hebt ingedronken misschien. Hè.
2: Ja.
1: Ja, en oké. Zeg, terug over dat dak, hè, maar samenleven onder één dak, dat brengt ook wel een bepaalde dynamiek mee, denk ik. Dan bestaat jouw taak er waarschijnlijk in om ervoor te zorgen dat iedereen op een leuke manier kan samenleven.
2: Oh, eigenlijk valt dat keigoed mee. Het zijn 20 tot 24, ja, ongeveer 20 kamers per verdieping.
1: Ja.
2: Zowel in Sint Maria als in Gulden Lely.
1: Mm-hmm.
2: En die vinden elkaar. Daar worden groepjes gevormd. Dat wil ik misschien toch wel vertellen. De Michele.
3: Ah, dat was een hele toffe. Ja.
2: Ja, dus de Michele was een Erasmus-student van Italië. Die komt daar in september wonen op het gelijkvloer. En op het gelijkvloer zijn maar 6 kamers.
1: Ja.
2: Dat is een saaie verdieping. Die hebben ook geen gemeenschappelijke keuken. Allee, dat is niet leuk. Mm-hmm. Zo simpel is dat. Maar die Michele, die is erin geslaagd om samen met de Vansch... Ja, ik denk het wel.
3: Ja, ik denk het, ja.
2: Ja. Allee, maar vooral de Michele is erin geslaagd om met zijn gitaar en met zijn kook- en bakkunsten al de verdiepingen, behalve het tweede, verbonden te krijgen.
1: Oké.
2: Iedereen kende Michele.
1: Fantastisch, zeg.
2: Ja, dat was echt wel... Ja.
3: Dat
2: kun je door één iemand een heel gebouw kan verbinden.
1: Fantastisch,
0: ja.
1: Hè?
0: Schoon verhaal. Ja, nu heb ik het heel moeilijk, hè? Want ik bedoel, een van de opties was om zo dadelijk Peter Koelewijn kom van dat dak af te spelen. Hè? Maar ter ere van Michele, denk ik dat we dan toch...

0: this is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Verlassen. Dat was Rosemary Clooney met Mambo Italiano ter ere van Michele, die daar heel de boel verbindt, daar in de Gulden Lelie.
2: Ja. Zeg, we zitten hier nog altijd bij ons met Ravinder, student, voormalig student eigenlijk, hè, want hij gaat daar terug vertrekken. En Corinne, de kotmadam van de Gulden Lelie en van Sint Maria. Wat dan juist Corinne die een mooi verhaal heeft verteld over een student die daar iedereen toch bij elkaar kon krijgen, hè, een beetje voor dat groepsgevoel kon zorgen. Ravinder, wat zijn zo jou, hè, want je hebt er 2,5 jaar op zitten, denk ik.
3: Ja.
2: Wat zijn zo de leukste of mooiste momenten dat jou bijblijven?
3: Goh, dat is een goede vraag. Ja. Toen dat ik daar zat voor een jaar, dan had ik eens in de gang bij de vuilvak een whiteboard gevonden. En die heb ik toen opgehangen in de gang. En sindsdien zijn wij zo'n beetje beginnen met samen koken, hier en daar een avond met een bepaalde etniciteit. Bijvoorbeeld, we hebben een Chileense avond gedaan, vandaag is het een Poolse avond.
2: Ola, oké.
3: Dus dat zijn, ik denk, zo van die momentjes, dat waren denk ik wel, dat waren momenten die heel warm waren. Mm-hmm. En altijd wel superleuk. Dus ik denk eerder zoiets, of bijvoorbeeld, ja, met nieuwjaar, ja, dan komt iedereen wel buiten ergens, of is verzameld in een of andere keuken. Ja. En, dat is ook altijd wel heel gezellig.
2: Ja. Zeg, wat, je bent nu afgestudeerd en dus je gaat daar vertrekken. Ja. Ben je al weg of woon je er nog? Of,
3: ik heb mijn sleutel vandaag
2: is
3: aan Corinne mogen geven.
2: Oh, ja. Zeg, en heb je het idee van, ik heb daar nu een paar jaar gewoond, ik heb vrienden voor het leven gemaakt en ik ga die mensen echt nog wel blijven zien? Of,
3: ja, ik heb veel mensen nog gesproken en ze zeiden, we gaan je wel echt missen.
2: Ja.
3: Maar ze zeiden van, kom nog eens langs als je wilt. Dus het zijn zeker superleuke mensen.
2: Voilà, zeg. En je hebt mensen leren kennen die van overgans de wereld komen. Dus je kan
3: Italianen,
2: de komende jaren al op heel veel plekken op reis, denk ik. Hè. Ja. Zeg, misschien tenslotte, wat is volgens jou het grootste voordeel om daar op kot te gaan?
3: Goh, ik denk vooral, de locatie blijft echt een super pluspunt, omdat het echt in het centrum ligt. Maar ik denk ook, de mensen die je daar ontmoet, dat hangt een beetje van verdiep en uiteraard van wie daar zit. Mm-hmm. Maar ik heb het heel gezellig gehad met de mensen die daar waren. Mm-hmm. Dus dat vind ik sowieso ook wel een voordeel. Want bijvoorbeeld met andere koten is dat, je zit op je eigen kamertje. Mm-hmm. En dat zit. Maar hier is het zo van, als je nog iets wilt gaan doen, of wilt je samen iets eten, of samen koken, of zo van die dingen,
2: dat kan allemaal. Ja, en jullie zijn natuurlijk met veel, want we hoorden ik je zeggen, Corinne, 94 kamers daar, dus
4: 94.
2: Dan is er ongetwijfeld altijd wel iemand, hè, met wie dat het klikt, of hè, met wie dat samen dingen kan doen. Hè. Corinne, welke tips zou jij geven aan studenten die voor het eerst volgend academiejaar op kot gaan?
4: Breng een eigen koelkast mee. Want de koelkasten zijn groot en worden door veel mensen gebruikt.
2: En dan kan je eigenlijk wel een eigen koelkast op je eigen kamer op je eigen kamer zetten. Ravinder, had jij nog tips voor newbies?
3: Ja, inderdaad. Dat koelkastje is geen slecht idee.
2: Is wel een goeie. Hè?
3: Ja.
2: Okay.
3: Ik denk een klein mandje.
1: Een klein mandje?
3: Om zo eens, als je naar de keuken moet, dan moet je niet alles in je handen dragen, maar dan kun je het in het mandje meenemen.
2: Ja. Het is allemaal heel, heel praktisch, hè?
1: Ja.
4: Ik denk dat het belangrijkste is dat je kunt openstellen en dat je inderdaad contacten maakt die voor het leven kunnen blijven duren. Mm-hmm. Allee, met al die elektronische toestanden de dag van vandaag, WhatsApp, Instagram. Je kunt over heel de wereld contacten houden.
2: Absoluut.
4: Maar je moet ervoor openstaan en je moet het willen doen.
2: Voilà.
4: Dat is de ingesteldheid.
1: Mooi toch, verbindend. Mooi, ja, ik vind het chic, ja. Ik onthoud, je kan je ook recht houden als het wat minder goed gaat, s'avonds in de gang, hè, en je mag samen douchen of zoiets. Dat is dan wat ik eruit heb onthouden. Ja. Nee, heel erg bedankt om tot hier te komen. We zijn bij deze een hele hoop studenten, hopelijk die aan het luisteren zijn, ook rijker hier bij Radio Minerva, internationaal zelfs. Dankjewel, Ravinder, om tot dit hier te komen. Corinne, dankjewel om nog eens tot hier te komen. Ik wens jullie een veilige en aangename boottocht terug naar de rechteroever. En ja, we gaan het toch doen. Gaan we het doen? Ja.
2: Kom van dat dak.
1: Kom maar. We gaan het doen. Hey. Ja, kom maar.
5: Hey!

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teeste leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9:00 vanavond. Je hoort Isan Shualekli van Brussels Airport.
10: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2:00 en 9:00 vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
9: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn, in Duitsland, zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Geen halve finale voor Magali Kempen in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac van het Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets was dat 6-1 en 6-3. Kempen was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind, maximaal rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, ook morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat je het record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Toch nog een keertje de radio's. Ik kwam het tegen op mijn zoektocht naar die swimming in the pool. Mm-hmm. En ik dacht, ik vond het toch een heel mooi nummer eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk.
0: Die mannen hebben heel knappe dingen gemaakt.
1: Mm-hmm. Ja. Absoluut. Ja, wij hadden hier daarnet Ravinder en Corinne in de studio. Respectievelijk student en kopmadam van de koten in de Gulden Lelie en Sint Maria. Koten die behoren tot het patrimonium van Zorgbedrijf Antwerpen. En als je je nu afvraagt van zeg, ik wil daar ook wel wonen, dat lijkt mij wel tof. Dan kan je gerust surfen naar de website van zorgbedrijfantwerpen.be en daar kan je alle informatie vinden, want er komen wel wat plekjes vrij voor volgend academiejaar.
0: Kijk, gewoon doen. Hè. Als je kleinkinderen of kinderen hebt, of misschien als je zelf aan het luisteren bent, gewoon even checken naar die website of bellen naar
1: 03-431-31.
0: En dan kan je misschien ook wel zo een fijne tijd meemaken als
1: beschreven. Hè?
0: Beschreven.
2: When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that a smile becomes a smirk, she goes to work. Love for sale, appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled,

0: Tony Bennett en Lady Gaga met Love for Sale. Natuurlijk omdat we vandaag de internationale dag van de sekswerker zijn. Ja, zo zijn er nog een paar hoor.
1: Lang over nadenken.
0: Blijf het volhouden.
1: Bij ons, bij Zorgbedrijf, niet de internationale dag van de... Wat was het? De
0: sekswerker.
1: De sekswerker, nee. Maar wat er wel binnenkort aankomt, is de restaurantweek. Dat gaat door van 15 tot 19 juni. En uiteraard is het altijd lekker lunchen, lekker eten in onze dienstcentra en combine buurtbistro's. Maar in die week doen we toch nog een keer onze extra stinkende best met een heel, heel lekker menu. Wat zit er bij? Kortgebokte gambas als voorgerechtje. Als hoofdgerecht een varkenshaasje met saus van serranoham. En als dessert een ijsgekoeld soepje van roodfruit en hibiscus. En dus in die week van 15 tot 19 juni organiseert eigenlijk elk dienstencentrum of buurtbistro dat op een naar hen gekozen moment, een naar hen gekozen dag. Dus als je wil weten wanneer bij jou in de buurt je heerlijk kan gaan dineren, dan moet je eventjes naar de website surfen, www.zorgbedrijf.antwerpen.be, en daar kan je alle informatie vinden en wel even op voorhand te reserveren voor dat menu.
0: Hapsakee. Ze wordt 76 vandaag.
1: En wie is ze?
0: Of is 76 geworden vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het een wat ondergewaardeerd nummer, eerlijk gezegd.
1: Oké.
0: Ik vind het heel mooi.
1: Maar laat maar horen.
0: Ik laat het horen. Mm-hmm. Ja.

0: I've never been to me. Charlene was dat.
1: Mm-hmm. En zat daar ook een bruggetje naar? Of,
0: het is jarig.
1: Het is jarig, oké.
0: Okay. Ja, tuurlijk, mm-hmm. Allemaal.
1: Ah, ja. Maar je hebt heel erg je best gedaan, Steve. Ah. Heel erg flink. Zeg, ik ben nog eens in de activiteitenkalender gedoken. En eigenlijk, ja, we hadden hier vorige week ook een hele leuke gast. Lies, die heeft een toffe fietsfotozoektocht in elkaar gestoken, hè, waar je nog altijd aan kan deelnemen. Dus vandaag is het misschien geen heel goed weer, maar ik denk tegen het eind van de week, wie daar nog een fietstocht wil doen, hè, dat zijn, je fietst eigenlijk langs 27 dienstencentra en buurtbistro's, en je kan in een van die stopplaatsen een boekje kopen, hè, met de rally erin. En daarin staat dan de route, er staan ook twee bonnetjes in om iets te drinken. En dan kan je eigenlijk kiezen tussen een grote route en twee kleinere routes. Alle foto's dat erin staan, als je die allemaal kan afvinken en herkent, dan maak je kans op een van de mooie prijzen uit de prijzenpot.
0: Altijd leuk, mm-hmm. Zo'n prijzenpot. Ik zou voor zondag gaan als ik de weerberichtgeving
1: ja, dan zou het droog blijven.
0: Nu volg, dan zou ik voor zondag gaan. 20 graden is ook een beetje ideaal fietsweer. Niet warm,
1: heerlijk.
0: Niet te koud. Mm-hmm. Helemaal goed. Helemaal goed, toch.
1: Dat is.
0: Hier gaan we weer. We zoeken de link.

0: niemand minder dan George Michael was dat met een versie van Roxanne van Sting.
1: En wat is het bruggetje?
0: Dag van de sekswerker.
1: Het is allemaal. Ik dacht dat je superveel verschillende bruggetjes had.
0: Nee, ik heb gezegd, van één heb ik er 6 of 7.
1: Ah, oké. Okay. En dit is al de derde?
0: Ja, ja.
1: Dat ik de tel bijhoud, dus dat nog... ik weet dat ik straks iets anders...
0: Iets anders moet verzinnen.
1: Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Kom er nog.
1: Kom er nog?
0: Ja, ja, er komen nog van dezelfde bruggetjes, hè. Maar allemaal een beetje ander genre. Dus mm-hmm. Wel leuk. Waar kunnen we allemaal naarartoe gaan?
1: Bingo, Steven. Marathon. Bingo-marathon. Ja, ja, absoluut. Donderdag 4 juni in Hagelkruis. Vanaf 10 uur beginnen ze er zelfs al aan. En iedereen krijgt er bij het begin een tasje koffie of thee. En ze spelen 5 spelletjes bingo in de voormiddag. Dan kan je daar lekker mee aanschuiven voor de lunch. Wel op voorhand reserveren uiteraard. En na de middag gaan ze nog eens voor 5 extra spelletjes bingo. Voilà. En ik hoorde onze student daarnet zeggen dat hem spijt had dat hem... toen dat hij daar op kot zat, niet heeft deelgenomen aan
0: dat snap ik, ik vind dat plezant. Ja,
1: dus
0: ik doe dat
1: misschien
0: moeten
1: we hem nog even laten weten dat hij dus donderdag 4 juni in Hagelkruis terecht kan.
0: Ja, heel tof, heel tof. Mm-hmm. Dit ook.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Geweldig toch? Speedy Gonzales van Pat Boone was dat. En dat natuurlijk omdat we die zijn geboortedag vieren. Trouwens, ik kan ook gewoon even naar de Radio Minerva website surfen. En daar staat dan altijd wat leuke informatie op. Mark Uitenhouwen heeft daar onder andere iets opgezet over Frankie Valli, die nog maar net gestopt is met optreden op zijn 92 jaar. Oh. Dan Mouskouri, die ook zegt, ja nee, ik stop, want het moet mooi blijven. Zij is er 90 geworden. Wie nog wel actief blijft, staat daarin, is Engelbert Humperdinck, die ondanks zijn 90 kaarsjes mocht uitblazen. Maar die man die zegt dat hij ondanks zijn hoge leeftijd in optimale conditie verkeert.
1: Okay,
0: dus dat hij nogal rustig verder zingt. En dit was dus net Pat Boone op 2 juni, hij is 92, lentes jong. En hij is nog steeds een bezig bij. Hij heeft zijn eigen radioshow speeched in de kerk en verkondigt via sociale media zijn kijk op de wereld vanuit een diep christelijk standpunt. Kijk, voilà, Mark Uitenhouwen heeft dat allemaal opgezocht voor ons. Je kan het gewoon op de website lezen. En nog meer van dat leuke dingen. Mm-hmm. Van die leuke dingen. Mm-hmm. Voilà. Gewoon even gaan kijken.
1: Voilà. Zeg Steven, wat dat ik voor jou heb opgezocht is waar dat we allemaal naartoe kunnen de komende dagen. Ik zit hier nog altijd bij donderdag 4 juni. Dan kunnen we samen een kremmetje gaan eten in het centrum Romanza. Want daar houden ze naar goede gewoonte. Cremmerie Romanza en de specialiteit. Nu donderdag is de Coupe Avocat Royale. Ik weet niet waarvoor dat je Royale dan staat.
0: Crème fraîche.
1: Extra slagroom?
0: Ik denk het.
1: Dubbele portie voor mij.
0: Ja.
1: Gaat er mee?
0: Ik
1: ken het niet, je zegt geen zoete bekje.
0: Jawel, cremelas misschien wel, maar Coupe Advocaat iets minder.
1: Maar ja, jij kunt met chocoladesaus krijgen.
0: Misschien. Ja, dat is goed. Dan ben ik er.

0: Oké, When I'm 64. Dat was wat, Kathleen Das?
1: De Beatles.
0: Ja, dat de Beatles. Dat weet ik ook wel, dat het de Beatles waren. Maar,
1: je bent jarig, jij wordt er 64 nu.
0: Nee.
1: Wie was er jarig?
0: 1967 werd dit album uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk.
1: Kijk, voilà.
0: Dat was de link voor dit nummer. Maar goed, vertel maar verder.
1: Ja, we zitten hier nog altijd in de kalender. Hè. We hadden het er net al over heerlijke ijsjes dat je kan gaan eten in dienstcentrum Romanza. Maar eveneens in Romanza wordt er niet alleen gesmuld, maar ook een beetje aan de Franse taal gewerkt. Want daar kan je je inschrijven voor Franse conversatie, begeleid door Marie-Jo. En dat is ideaal om je taalvaardigheid op peil te houden. Met boeiende onderwerpen blijft het Frans levendig en actueel. En dat is gezellig om Frans te babbelen in een klein groepje.
0: Merci bien.
1: Ja, voilà, de rien. En dat op donderdag 4 juni. Dan maken we eventjes een sprongetje naar vrijdag de 5 juni. Steven, iets dat jij gaat weten. In Bruidenborg maken ze daar het Hobokens stoofpotje.
0: Ah oui.
1: Wat is het geheim van het Hobokens stoofpotje, Steven?
0: Ja, van alles. Maar ik mag het niet verraden, want dat is zeer beschermd. Mm-hmm. Er mag ook maar één slager in Hoboken dat blijkbaar maken. Dat is echt helemaal gepatenteerd en gedoe en weet ik veel wat allemaal. En dat is met varkensvlees en van. Dat is heel lekker, alleszins. Mm-hmm. Ja, het Hobokens stoofpotje.
1: Mm-hmm. Maar dus als je daar zelf een keer van wil komen proeven, dan moet je vrijdag 5 juni naar dienstcentrum Bruidenborg. En om 17:30 is het daar benen onder tafel voor het Hobokens stoofpotje.
0: Nou, oké. Wij luisteren even naar de broodnodige boodschappen. En daarna komt er een nummer waarvan de link heel makkelijk en toch weer niet is. Of
1: oh,
0: zoiets.
1: Oh.
2: Ja. Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: beetje een vreemd nummer, toch wel. Die tennis was dat. En dat is natuurlijk ja, gewoon een bruggetje naar de verjaardag van onze kampioenen, Olympisch kampioenen, ook Justine Henin, die zo jarig is als iets.
1: Voilà. Ja. Van 82 is die.
0: Van 82, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Ja. Het wordt tijd dat we nog zoiets terug van die tennissers hebben, kampioenen hebben. Waar blijven ze? Waar blijven ze? Maar ja, goed, niet zo simpel natuurlijk. Ik zou het ook niet kunnen.
1: Bye. Nee, zwaar.
0: Goed, vertel verder.
1: Ja, we zaten nog altijd bij de activiteiten. En we waren aanbeland bij vrijdag 5 juni. Dan kan je naar de Vrijgeweide, want daar spelen ze Pictionary. Dingen uitbeelden. Steven, volgens mij ben je daar kei goed in. Toch?
0: Ik weet dat niet. Ja? Nee? Ik weet dat eigenlijk niet goed. Nee? Ik weet dat eigenlijk echt niet.
1: Ik vind dat wel eens tof. Een gezelschapswerk spelen.
0: Ja, dat wel. Dat zeker. Maar ik win wel graag.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben ook heel graag de bank bij Monopoly. Denk ik toch een beetje van spelen.
1: Ja, nu heb je dat natuurlijk wel...
0: Maar iedereen weet dat.
1: Iedereen weet dat.
0: Ja, ja, dat is een algemene kennis.
1: En er zijn mensen die daar nog altijd graag met Monopoly willen spelen. Of,
0: niet veel, maar ja, goed.
1: Die zijn dunbezaaid.
0: Maar ja, je moet goed opletten hè, dat ik niet vals speel met de banken.
1: Nee, voilà. Voor wie graag een dansje wil placeren, die kan vrijdag de 5e juni naar Victor de Bruyne, want daar serveren ze scampis à la plancha en draait DJ Gust en Robert hun allerbeste platen. En thema is er jaren 60 en jaren 70. Dus voilà, vanaf 17 uur, nu vrijdag, naar Victor de Bruyne.
0: En scampi à la plancha.
1: Ook goed, hè?
0: Ja, dat kan niet slecht zijn. Dat kan niet slecht.

0: La Belle met Lady Marmalade. Ja, dat spreekt voor zich natuurlijk welke link het was. En zo kunnen we nog even doorgaan. Gaan we ook dadelijk nog doen. Maar ik laat eerst even het woord aan jou natuurlijk, Kathleen. Om ons nog even te vertellen. Want onze tijd begint zeer sterk te korten,
1: ja,
0: Claudia.
1: Absoluut,
0: nee, die staan hier al te trappelen vol ongeduld.
1: Absoluut. Zeg, we gaan het weekend hebben. Duiken het weekend in met een feestje. Op zaterdag 6 juni kan je naar Santiago Feest. Ze schrijven, wij vieren vandaag feest met een muzieknamiddag met DJ Paul, Paul van Dessel en Nicole. En iedereen is welkom. Veel lekkere snacks verkrijgbaar. Onder andere frietjes, ijskoepes enzovoort. Dus vanaf 10 uur kan je nu zaterdag 6 juni naar Santiago. Als het iets rustiger mag zijn, kan je diezelfde zaterdag naar Pulhof. Want daar kan je een keramiek workshop volgen met Ilse. En dat is niet achter zo'n draaischijf, maar dat is eigenlijk handopbouw. En dat is met kleine rolletjes klei gaan ze daar potjes en dergelijke maken. Kan je je eigen mooie creaties maken. Ervaring nodig? Nee, helemaal niet. Iedereen is welkom. Moet wel eventjes op voorhand inschrijven. Wat moet je meebrengen? Een schort en een goed humeur, Steven.
0: Dus we kunnen niet zo ghost gaan spelen, zo.
1: Nee, Steven. Nee. Dat ik kan dat wel. Ik heb dat thuis, zo'n draaischijf.
0: Zo Patrick Swayze.
1: Ik heb geen Patrick Swayze, maar ik heb wel een draaischijf.
0: Oké.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Voilà.
0: Allee, dat is goed om weten, eigenlijk. Mm-hmm. Ja.

0: Hoppakee, dat was dan Kroenenburg Park. Natuurlijk van Boeien, natuurlijk met hetzelfde thema een beetje, hè, wat daar dan aan hangt. En dat was het laatste van dat thema, alleszins. Ja. Had jij nog iets voor naartoe te gaan? Want onze tijd wordt echt wel heel schaars.
1: Nog eentje om het af te leren. Zondag 7 juni is het de Dorpsdag in Ekeren. En daar neemt Dienstencentrum Blankenberg aan deel. Vanaf 1 uur zeggen zij hier: wij vertegenwoordigen met plezier de werking van het zorgbedrijf met onze dienstencentra. Er is ook een strijkatelier verbonden aan Blankenberg. Thuisdiensten uiteraard en zoveel meer. Dus zij zullen daar aanwezig zijn met een standje van zorgbedrijf waar je alle informatie kan bekomen en met onze fijne collega's vandaar een praatje kan slaan.
0: Oké, we gaan nog eens naar een geboortedag die we nog moeten vieren, de laatste van dit programma alszins.

0: Het is letterlijk een birthday viering van deze dame natuurlijk.
1: 100 jaar zou ze zijn geworden, toch?
0: Ja, kijk eens aan. Okay, kijk eens aan, dat is wel iets. Dat is
1: maar eeuwig jong, hè?
0: Ja. Helaas. Helaas, inderdaad. Het zit er helemaal op voor ons, Kathleen Das. Het zit er helemaal op, de Eddy en Claudia gaan het hier overnemen. Dus blijf gerust luisteren naar Radio Minerva. En volgende week zijn we er gewoon weer, toch?
1: Absoluut, met een leuke gast.
0: A la prossima, Volda. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
5: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
4: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
6: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de Raad van Bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer zover dinsdag namiddag en we zijn vandaag reeds 2 juni. En dat is weer tijd voor 2 uurtjes van dat klankenpakket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En ook vandaag weer onze trouwe Claudia, die zit in Studio 2. En u kunt die altijd bereiken. U kent intussen tijd wel het telefoonnummer 03-219-1727. En dan gaan we weer trachten u 2 uurtjes te verwennen met de gebruikelijke muziek.

Een schitterende formatie altijd geweest en dat zijn de Locomotions met, u kent het liedje zeker nog wel, maar dat is ook al meerdere jaartjes geleden dat dat uitgebracht werd. Ave Maria No Morrow. En u weet, we doen vanaf vandaag ook weer geen voorjaarsquiz meer, dat is inderdaad afgelopen, maar binnen zo enkele platen geef het woord aan Claudia en die gaat u totaal alles komen uit te leggen wie de winnaars zijn en ook dat u misschien wel een klein geschenkje gaat krijgen aan aandenken, zeg maar eigenlijk, maar dat laten we allemaal dadelijk over in haar handen.

En ook vandaag zijn er weer een aantal bij die we zeker niet hoeven voor te stellen, zoals deze Paul Anka met zijn Dance On Little Girl. En toen we deze playlist aan het maken waren, dat doen we meestal zo een week à twee weken vooraf, dan zaten we ook zo'n beetje met dat warmere gevoel van die warme dagen, zeg maar. En dat maakt ook dat dit programma regelmatig wel eens een liedje gaat naar voren brengen dat inderdaad heel zomers komt te klinken. Laat het nu misschien van de week iets minder zijn, maar geloof mij, het gaat terug zeker weer wat warmer gaan worden. En ja, er zijn natuurlijk mensen die dat minder graag hebben, maar er zijn ook veel mensen bij die zeggen, laat die zon maar komen.

0: Dit was van bij ons Lilian Saint-Pierre. Weet je nog, met jou wil ik de hemel zien. En ik had u in het begin van de uitzending gezegd dat inderdaad vandaag onze Claudia u gaat vertellen hoe de uitslag geworden is van onze voorjaarsmuziekquiz hier bij de radio. Dus we gaan niet verder uitleggen, ondergetekende, maar geven meteen de micro in de handen van Claudia. Claudia, alsjeblieft.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. En zoals verleden week beloofd, ga ik jullie vandaag meedelen wie de winnaars zijn van onze Radio Minerva quiz. Er hebben zo'n 30-tal luisteraars deelgenomen en daaruit hebben we de eerste 3 gekozen. De eerste met het aantal maximum punten is Erna Smits met 12 punten. En als tweede is uit de bus gekomen Jeff uit Willebroek, zullen we maar zeggen. Onze trouwe klant ook. En die heeft 11 punten bijeengesprokkeld. En dan op de derde plaats hebben we Simon Hunterman met 10 punten. En de andere luisteraars hebben zo 1 of 2 puntjes verzameld. Nu zou ik graag hebben dat die personen, dus Erna Smits, Jeff uit Willebroek en Simon Hunterman, mij zelfs eventjes opbellen om hun adres mee te delen. En aan alle luisteraars hartelijk bedankt voor het bellen. En we kijken dan uit naar onze volgende Minerva-quiz. Tot dan.
0: Bedankt, Claudia. Dus u weet het, u kunt even naar Claudia bellen, die 3 namen die ze opgegeven heeft. Dan kunnen we een klein aandenken bezorgen ter waarde van onze Radio Minerva. En mensen die dadelijk wat later zeggen, oké, je doet het al zo lang en we gaan binnen enkele maanden gaan we dat weer opnieuw komen te doen. Maar hebben jullie misschien andere ideeën dan dat wij zelf altijd wel hebben, die ons misschien tot iets anders kunnen leiden op gebied van het quiz natuurlijk. Dus u zegt gewoon aan Claudia dadelijk, ja, zou het ook eens een keer daarover kunnen gaan of daarover kunnen gaan. Dan mag u daar gerust voor naar haar bellen en dan gaan we er meer dan waarschijnlijk ook wel rekening kunnen mee houden voor onze volgende quiz binnen enkele maanden. Bedankt in elk geval.

Dit zijn weer veel zangers, zangeressen en formaties die u regelmatig hier te horen krijgt bij onze enige unieke radio Minerva. Losing You, en het werd gevraagd door niemand minder dan Dusty Springfield. En daarvoor een man in de 60er jaren. Ja, leerlijk die zelfs kennen, 63, 64. Met heel veel successen. If I Had a Hammer, La Bamba. En dan heb ik het inderdaad over Trini Lopez. Met in dit geval Quizás, Quizás, Quizás.

Bij onze Zuiderburen een hele grote meneer Michel Sardou met En Chantant, een van zijn vele successen, zeg maar. En daarvoor hadden we de formatie The Real Thing er nog eens eventjes een keertje bij. Formatie die ook mooie platen gemaakt heeft in een tijd van de 70 en de 80 jaren met You to Me Are Everything.

0: Ook zo'n zangeres met bijzonder vele jaren op haar teller, zeg maar. Intussen tijd ook al zo, denk ik, een 60-tal jaartjes dat zij op de planken staat. In de tijd deed ze dat, weet u nog wel, met de Supremes. Met heel veel succesjes. En dit was eentje dat ze in de tijd zelf heeft komen uit te brengen. Met andere woorden, Upside Down.
1: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.

Love in My Heart. En het werd gebracht in de tijd door de formatie van Jan Keijzer, BZN met andere woorden. En wat de meeste mensen ook nog wel weten. Maar we gaan het eventjes herhalen. Heel veel van die formaties kwamen in de tijd uit het noorden van Nederland. De kanten van Friesland, zoals de Cats, George Baker en ik kan er nog een heel aantal anderen noemen. En die hebben altijd bijzonder veel succes gekend.

Hij was een hele, hele grote van bij onze noorderburen. Nog niet zo bijzonder lang overleden na een langdurige ziekte. Man die we nog regelmatig hier terug horen bij onze radio. En dan weet u meteen dat ik het hier heb over Rob de Nijs met zijn bangeraard. En daarvoor weet u nog, One is One en Nick McKenzie. En ik kan u zeggen, beste mensen, de platen die u vandaag weer allemaal komt te horen in dit programma zijn toch allemaal zo'n 40, 50 jaar geleden opgenomen. Want met jongeren houden wij ons echt niet zo heel veel bezig.

Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. En we zijn nog maar zo'n kleine 3 minuten verwijderd van het einde van dit eerste deel, mensen. Maar weet, na dat tijd zijn van 17 uur, komen we nog een uurtje terug met gelijkaardige muziek. En u kent deze zeker ook nog wel van René Carol.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ongesteund, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
8: Regelmatig waren er klachten, en maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had hun klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
7: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
9: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
7: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
10: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
7: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
17: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom als u reeds in deel 1 erbij was bij dit programma Klankommerkijt op deze dinsdag van 2 juni. Nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere met heel veel hulp van onze Claudia die inderdaad in Studio 2 aanwezig is. En u nog altijd kunt bellen op 03-219-1727. En wij gaan nog trachten u te verwennen met gelijkaardige muziek zoals in deel 1. En dit doen we tot 6 uur. Ik zou zeggen nog heel veel luistergenot.

Dit was de formatie The Tokens met The Lion Sleeps Tonight. Beste mensen, ik heb wel eens een verzoekje voor jullie. Weet we, Claudia hebben het straks gehad over het einde van onze voorjaarsquiz. Die, ja, die na zoveel weken weer afgelopen is. Maar we zijn ons al lichtjes aan het voorbereiden op de volgende. En we hebben natuurlijk altijd wel wat ideetjes. Maar ik zou graag van jullie eens willen dat jullie ook eens een telefoontje plaatsen. En misschien hebben jullie wel ideeën waar wij niet bij stilstaan. Die misschien wel in overweging kunnen genomen worden om toch ook opgenomen te worden in die quizvragen van het volgende seizoen, zeg maar. Bel gerust even, zeg uw gedacht, zeg wat u misschien interessant zou vinden aan Claudia op 03-219-1727. En we danken u daarvoor bij voorbaat.

Een liedje van Claude François, Belle, Belle, Belle. En dit was eigenlijk de vertaling gebracht door onze eigenste Luc Steno met Mooi, Mooi, Mooi. En wie kent deze zangeres nog? Zeker weten nog heel veel luisteraars. Rosemary Clooney.

En dit is in deze uitzending een van de jongere platen, als we het zo een keertje mogen uitdrukken. Plaat is ongeveer een jaar, 15, 20 jaar geleden opgenomen werd door Fiction Factory met Feels Like Heaven.

En ik had natuurlijk gezegd dat er ook wel enkele zomerse platen bij zouden zijn vandaag. En dit was inderdaad zo eentje. Gebracht door een man die vele jaren in Spanje vertoefd heeft aan de zomerse zeeën. Zeg dan maar Frank Valentino met We Wanna Go Dancing.

60, 70 jaar en ook nog veel, veel later. Dit was toch een onvoorstelbare, magnifieke formatie, de Bee Gees. En u weet dat er daar nog bijzonder weinig van overblijven. Dat is natuurlijk altijd het leven. Maar hier bij Minerva blijven van de Bee Gees nog regelmatig aan plaat draaien.

En u kon het aan de opmerking aan de Jan het Geluid horen dat het is inderdaad een hele jonge opname was van Petula Clark in de tijd met My Love. Waar is inderdaad de tijd?

Vele jaren geleden heb ik deze man eens mogen voorstellen hier in onze feesttent bij Radio Minerva. En daar heb ik het over Freddy Bircet. Een man met altijd een hele rustige stem en hele mooie liedjes. En er zijn ook wel eens dingen die ik zelf altijd niet weet, beste mensen. Ik wist onder andere niet dat deze man in tussentijd ook al zo'n paar jaartjes overleden is. Er zijn dingen die kunnen gebeuren. We kunnen ook niet altijd alles weten.

En vorige week woensdag kreeg ik een telefoontje van een dame en die verzocht mij omdat ik vandaag rond 17:30 deze plaat kon spelen. Ik kon dat natuurlijk niet op die woensdag doen, omdat dat meestal hele rustige, wat oudere muziek is. En dat hebben we dan nu gedaan, rond die tijd dat die dame gevraagd heeft. De Bluesbusters met You're the One.

Weet je nog in de 60er jaren, Petula Clark met Cœur Blessé. En dit is een mooie plaat die zelfs mooi in het Duits komt te klinken. Gebracht door Margot Eskens, Armes Herz.

En natuurlijk hebben wij zelf als presentator van die zangers en zangeressen waar we zelf wel een beetje een boon voor hebben. En de meeste mensen weten dat. Bij de dames is dat Della Reese. En bij de mannen is dat deze schitterende zanger Malcolm Roberts met May I Have the Next Dream With You.

63 jaar dus terug in de tijd. We zitten een plaat die Neil Sedaka bijzonder veel succes beoogde met Let's Go Steady Again. En ja, ik heb ook nog altijd zo'n vraagje aan jullie, beste mensen. Of althans een antwoordje aan jullie. Ik had in het begin van de uitzending gezegd dat er vandaag ook voor wat zomerse muziek bij zat. En natuurlijk is deze week ietsje minder. Maar geloof mij, er komt weer een tijd dat het warm weer gaat worden. En deze plaat had ik voorzien en heeft er ook wel wat mee te maken.

Op een terrasje met een drankje en op de achtergrond Radio Minerva. En deze was gebracht door Mirjam Makeba met Pata Pata. In de tussentijd is ook Martijn Drerje toegekomen. En die neemt dat binnen zo'n flink kwartiertje hier van ons over. Eén raad u gegeven, blijf toch luisteren naar die enige unieke Radio Minerva.

En tot wat een kus allemaal niet in staat is, a kiss can change the world. Of dat enkel daar een kus mee gaat helpen, daar heb ik zo'n klein beetje mijn twijfels over, beste luisteraar. En de volgende plaat, ik denk niet dat u die zangeres helemaal goed kent, misschien zelfs helemaal niet, maar ze heeft wel een bijzondere, mooie stem. Maria Miel, Cœur à Cœur.

En deze klank op het op deze dinsdag van 2 juni zit er weer helemaal op. Bedankt voor uw reacties en ook de mensen die inderdaad een kleinigheidje gewonnen hebben van ons. Die mogen dat een van de dagen in hun bus verwachten. En wij zijn volop bezig al met de voorbereiding van onze volgende quiz. Maar dat gaat wel eventjes duren. En ik zou zeggen, dadelijk blijven luisteren naar Martin. En morgen ben ik terug, u weet, tussen 2 en 4 voor Muziek Mozik. De groetjes nog en tot morgen hopelijk.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het dikke teeste leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
10: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
9: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
11: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
9: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
12: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
13: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
12: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
9: Ook Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaere zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
17: Zeg Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom op dinsdagavond in het avondprogramma Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Geen telefoniste van dienst vanavond.

In 1964 componeerde Henry Mancini de titelmelodie voor de film Dear Art. Dit is een Amerikaanse komedie uit 1964 met in de hoofdrollen Glenn Ford en Geraldine Page als eenzame mensen van middelbare leeftijd die verliefd worden op een hotelconventie. Tevens een dikke merci aan mijn collega Eddie en telefoniste Claudia, want zij deden het ook weer zeer uitstekend.

Wildtura, die bezong den bandiet El Bandido die op het dorpsplein zet. In 1980 won Johnny Logan voor Ierland het Eurosongfestival met What's Another Year.

Een live uitvoering van Hello Josephine door Fats Domino. En Elvis die kwam ook nog eens zwaaien met zijn eupen met Dirty Dirty Feeling.

De countryzangeres Dolly Parton, die bracht voor jullie I Will Always Love You. En Adamo, hij zong simpelweg Vous permettez, monsieur.

0: Voor Urmen Hurmits was het over. Zij hadden geen melk meer vandaag. En ja, ons Petula Clark, die zocht het dan downtown.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat, manneke.

0: De naam Twist volstond alleen al niet. Men gaf er ook nog een smaakje aan. Dit was Judy met Peppermint Twist.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, voor dat nieuwe lied gaan we een nieuw stukje hier vandaan, namelijk naar Alicante. Martine van den Bergen, zij wordt bij ons een nieuw steunend lied. Zij houdt van Doris D.

Dit was dan Doris Day met Moonlight Bay. Speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Alicante, Martine van den Bergen. Wij zijn ontzettend blij dat je daarachter naar onze superradio geluisterd wordt. Wij danken u in naam van het ganse Radio Minerva-team voor uw steun. En maak als je kunt ginder nog leden voor onze radio.

Ziezo, zo zat dat. It Keeps Right On A Hurting door Johnny Tillotson. En daarvoor uit 1956 de Amerikaanse rockabillyzanger Buddy Knox met Party Doll. We gaan er stilletjes aan tussenuit. We gaan nog eerst even een vrouwtje laten horen. En dan gaan we luisteren naar het nieuws. En dan zijn we daar terug voor het tweede gedeelte van Ancient Melody.

0: lover has gone. When your lover has gone. When your lover has gone.
1: Een probleem voor Brenda Lee. When your lover has gone. Wel, wij zouden zeggen de ene buiten, de andere binnen. Nog een klein instrumentaaltje en dan wachten we even op het nieuws.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwillige.
9: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer hervat.
8: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer, een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op.
10: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
8: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Lauwrijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maximaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.

instrumentale uitvoering van Onni, gespeeld door het One Under the One Things Orchestra.

Inner City Blues in een uitvoering van Marvin Gaye, de Amerikaanse ritme- en blueszanger. Hij geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste soulzangers en ontwikkelde een revolutionaire opnamestijl waarbij hij via overdubs niet alleen met zichzelf in duet kon gaan, maar ook harmonieën voor zijn rekening nam.

0: De Supremes die waren er met Baby Love. En The Wind Beneath My Wings door Lee Greenwood, een Amerikaanse countryzanger en songwriter. 19 singles van Greenwood bereikten de top 10 van de Hot Country Songs. God Bless the USA bracht hij 3 maal uit en werd een belangrijk lijflied tijdens verkiezingscampagnes van de Republikeinen.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Gérard Lenormand bracht ons een ballade van gelukkige mensen, La Ballade des gens heureux. En de Bonkies die hadden toenertijd hun eigen tv-reeks in Amerika en wij mochten daar ook een beetje van meegenieten. U kost luisteren naar Daydream Believer.

0: Uiteindelijk wou er dan toch iemand met haar dansen. Won't somebody dance with me? Dat was de vraag van de Engelse zangeres Lindsay Dupol. En ook zij was er weer bij, Mariska Veres, Shocking Blue met Venus.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, we hebben in Antwerpen een nieuw steunend lied, Gerda Dries. En als echte Antwerpse vroeg ze een liedje van Bobby Anschoeben, De Lichtjes van de Schelde.
2: Zie

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

Tot het laatste, Bobbejaan Schoebe met de liedjes van de Schelde. Speciaal voor ons nieuw steunend lied Gerda Dries uit Antwerpen. Hartelijk welkom in naam van het ganse Radio Minerva team.

Uit Amerika, de Jacksons 5, I'll Be There. De groep was opgericht in 1964, maar brak pas door in 1969 bij het platenlabel Motown.

En we gaan stilletjes naar 20 uur, daarom ook wat rustige nummertjes. Eerst The Cats met Lea, dan Engelbert Humperdinck met Release Me en als laatste was dit Papillon door Nicole.

Dit was dan onze laatste vocale. Dionne Warmick met Wacom Bye. Voor mij zit het erop, volgende week komen terug. Maar geen nood, onze Frit die staat al klaar voor met de muziektrein Sivis van start te gaan. Dus zeker blijven luisteren naar onze Frit.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De staking bij luchtverkeersleider SkyS eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
3: Na overleg tussen de directie van SkyS en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
2: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6.500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. Dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.

hele fijne avond en alweer welkom bij de Muziektrein. De Muziektrein, wij begonnen weer met BZN en de Summertime. En we laten het niet aan ons hart komen dat het de afgelopen en de komende week een beetje wisselvallig gaat worden. En net gehoord Colinda en Lucille Starr. Ja, dat is ook alweer een beetje zomer in uw radio en nog meer zomer in uw radio met onze gekende ingrediënten. En dat zijn onder andere onze vrienden van het West-Vlaams gemengeld Ventekoor. We kleuren weer buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen in deel 2 van dit programma. We hebben het beste van eigen bodem meegebracht. We hebben ook een dubbelhit op het menu staan. En voor de rest die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. Al dan niet van eigen bodem. En nu een specialeke. Eentje van Julio Iglesias, Mi Dulce Senor. Welkom bij de Muziektrein.

Julio Iglesias en My Sweet Lord. En waarom er dan op een cd hoesjes Mi Dulce Seno staat, het is mij een raadsel.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Heerlijk meezingen met Binnen Nijman en vrijgezellende muziektrein houdt nog even hold in Nederland. Met de Cats en Marianne.

0: En dat bedoelen ze nu met Pauling Sound. The Cats en Marianne. En men zegt wel eens, goed grief moet onder een apdaksje staan. Maar ik zeg, als je het niet meer ziet staan, dan gebruik je het niet meer.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

dubbelhit van George Jones, Blue Moon of Kentucky. En daarvoor hadden wij hem met Even the Bad Times Are Good. En daarvoor kreeg hij de hulp van Tammy Wynette. En nu smijten wij er een medley tegenaan.

En dat was hem, Dave en zijn medley, bestaande uit onder andere Butterfly en Pour un Flirt. En ik wil u niet vervelen, maar ik vrees dat we, ik geloof dat we in herhaling gaan vallen.

Daar straks mocht hij zijn ding doen bij de Cats, deze Piet Veerman, maar ook solo deed hij het niet onaardig met deze Sailing Home. En nu gaan wij het tempo een beetje opdrijven zonder te overdrijven. Nana Mouskouri, there's a time.

Het West-Vlaamse mingelt Ventekoor, zij stilde uw muzikale honger met mijn paella. En wij zijn vriendelijk, wij zijn vrolijk. Net zoals René Froker. Just say hello.

dat weten wij dan ook weer al. René Froger, Just Say Hello. En deze ten, dat is zo een heel klein beetje zoals ABBA. Maakt niet uit wie hun muziek covert, het blijft gewoon steengoed.

Demis Roussos en Mon Amour. En dit wordt de laatste vocale in het eerste deel van de muziektrein. Elvis Presley, King of Rock and Roll, A Thing Called Love.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
3: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

Blue Haze en Unchained Melody. En we begonnen deel 2 van de muziektrein met, zoals Mark Maxi zou zeggen, een discoplaatje Japanese Boy van Aneka. En dit is weer een meezinger van Eddie Smets en Deel Mijn Droom.

0: René en Renato en Save Your Love. En voor je het weet is het 8:15.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van Catastroof.

Catastrophe en Biomes in the Family. En we blijven nog even bij die close harmony zang, als het ware. Met de Fireside Singers en Cotton Fields.

The Devils and Why Do Fools Fall in Love. En de nieuwe volgende is origineel van de Doobie Brothers, Long Train Running. Maar je hoort nu de versie van de jaren 80 meidengroep Bananarama.

Zo dadelijk de Pieke Dieven, de groep die aanstaande zaterdag zijn 5-jarig bestaan viert. Maar eerst nog deze van F.O. David, Words.

De Pikkedieven en Eerste Klas Hotel. En wij blijven nog even in ons eigen landje. Met Helmut Lotti en Lonesome 77203.

En wij gooien het nu even in de muziektrein over een countryboeg met Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.

0: Zo dadelijk om 10 uur is er Coverland met Sis van de Beest. En een tijd geleden had Sis van de Beest op dinsdagavond een ander programma. Er klinkt een lied door de nacht. En tussen Er klinkt een lied door de nacht en Coverland hadden we ook nog een tijdje René met Nachttonen. En die René is vandaag jarig. Dus René, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En voor jou dat andere Antwerpse icoon Stafke Fabri.
1: Toch zie je als ik hoor dat de mensen liggen te zieveren over de fouten van een ander. Zonder naar hun eigen te zingen. Ik heb mezelf onderzoek gedaan. En ik heb een fout bij mij gevangen. Eén enkel fout maar. En dan zal ik eens zeggen wat dat is. O mens, ik zijn fouten beschade. Dat geef ik al op een brief. Want zink ik mezelf in de spiegel, dan word ik op mijn eigen verliefd. Ze zeggen dan niet.

och bevängt. Soms denk ik nog terug om dat maske, een poepetje van just 19, die om dat ze mij niet kost kraaien.

gewinkt. Ik heb nog een grote carrière als Hollywoodstar laten gaan, omdat dan dus Robert Redford

Linda Ronstadt, It Doesn't Matter Anymore, daarvoor Paul Anka en het uptempo nummertje I Love You Baby. En dit wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de laatste vocale voor de muziektrein. Lee Lynch en Stay A While.

En met deze Little Lynch en Stay a While zijn we helemaal uitgezongen. Ik moet je ook nog even meegeven dat er ook op onze playlist hadden wij ook nog Anthony Newley en Why. En zo zijn we helemaal uitgezongen. Volgende week dinsdagavond om 8 uur ben ik er weer hier bij Radio Minerva voor een nieuwe aflevering van De Muziektrein. Heel graag tot dan. Bedankt voor het luisteren. En u weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.

Goedenavond en een heel warm welkom bij Coverland, het land van Sis. 2 uur lang reizen we opnieuw langs bekende melodieën die een heel nieuw leven kregen in andere talen, verrassende stijlen en door unieke stemmen. Van Franse chansons tot zwoele jazzstandards en van tijdloze Nederlandse parels tot internationale evergreens. We luisteren naar verhalen over liefde, afscheid, verlangen en herinneringen. En zoals u van ons gewend bent, ontdekken we vanavond niet alleen de covers, maar duiken we ook in de ware oorsprong van de muziek. Fijn dat u erbij bent. We openen vanavond met een verrassende en uiterst elegante interpretatie van Paul Simon's miljardenseller uit 1975, 50 Ways to Leave Your Lover. Niemand minder dan jazz-icoon Rosemary Clooney trekt het nummer mee in een sfeer van een rokerige, stijlvolle avondclub.

Johnny Hallyday werd niet voor niets de Franse Elvis genoemd. Hij nam talloze Amerikaanse rock'n'roll klassiekers onder handen. Luisteren we nu naar deze prachtige melancholische Franse bewerking van Love Me Tender uit 1967. Amour d'été.

blijkbaar en pijnlijk herkenbaar nummer over de onzekerheid van het tiener zijn en de universele dingen die erbij horen. Oorspronkelijk geschreven door Janis Ian, maar hier toch in een groots en gevoelig jasje gestoken door Céline Dion uit 17.

En we stappen even de dansvloer op voor een sprenkelende standaard uit de gouden jaren van Hollywood. Geniet van de gelegenheidsbig band van de Antwerpse Vladimir Weverberg met Cheek to Cheek in een heerlijke, relaxte, easy listening style.

Van Broadway rechtstreeks naar de studio van Coverland. Claudia Morris neemt de bekende Day by Day onder handen. Een evergreen voor alle tijden.

Tijd voor een ingetogen, warm en Nederlandstalig rustmoment in het programma. En soms zegt een klein gebaar immers zoveel meer dan 1000 grote woorden. Hier is Dorothy Wouts met het breekbare Een Woord van Liefde. Het filmthema van de deze week overleden Antwerpse regisseur Paul Colette, oorspronkelijk ingezongen door Anne Christie.

Alain Barrière, een gigantische hit met zijn Eurovisie-bijdrage Elle était si jolie. Speciaal voor de Zuid-Europese markt nam hij het een jaar later op met de Italiaanse flair. En zo werd het Era Troppo Carina.

Even in de omgekeerde richting nu. We luisteren naar de absolute bron van één van de meest gecoverde pop- en soulklassiekers uit de muziekgeschiedenis. Dit is het onvervalste, opzwepende origineel uit 1967 van Robert Knight, Everlasting Love.

En we maken even een flinke zijstap naar de pure Amsterdamse gezelligheid en het pure levenslied. Mick Harren brengt een gepassioneerde en uiterst persoonlijke liefdesverklaring met Ik zing dit lied voor jou alleen. Een nummer oorspronkelijk gezongen door Willy Alberti.

Een jazzstandaard die al meer dan 100 jaar oud is, maar door de warme, heese stem en de subtiele piano-aanslagen van Diana Krall klinkt het alsof hij pas gisterenavond voor het eerst in de intimiteit van de nacht is geschreven. I'll see you in my dreams.

Onder het motto klassiek muziek ontmoet het theater. De melodie van deze song werd dik 100 jaar geleden geschreven door Harry Carroll. En het werd geleend aan piano opus van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door de Australische Julie Anthony, luisteren we nu naar het melancholische I'm Always Chasing Rainbows.

De iconische Carly Simon neemt ons mee naar de warmere oorden. Ze streept over bekende calypso-hit Jamaica Farewell van Harry Belafonte en giet haar eigen kenmerkende, zachte singer-songwriter sausje overheen. Geniet er maar.

Het is zonder twijfel het bekendste Franse chanson aller tijden. Maar hoe klinkt La Vie en Rose als je de Franse dramatiek inruilt voor de ingetogen rust van de Amerikaanse swing? Julia Rich laat het u horen.

we sluiten dit eerste uur van Coverland in stijl af. Geen zang, maar pure instrumentale virtuositeit van Herb Alpert met zijn versie van Nat King Cole's Unforgettable. En als er dan nog tijd over is, krijgt u nog een streepje accordeon van Johnny Meyer met After You've Gone. Tot zo na de klok van 11.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

Welkom terug bij Coverland. Het eerste uur vloog voorbij en ook die tweede uur trekken we onverschrokken verder langs de weelderige chansons, zwoele jazz, herontdekte Nederlandstalige klassiekers en internationale evergreens die door de decennia heen telkens weer opnieuw werden uitgevonden. En we trappen die tweede uur af met een flinke dosis optimisme. We starten met Jacob Bontins. Zij brengt een prachtige theatrale en Nederlandstalige cover van de Blankenbergse Marva, haar ode aan de romantiek. Leven, leven de liefde.

In de jaren 80 kon niemand om de synthesizerpop van Gilbert Montagnier heen. De Vlaamse Lisa Louise heeft die zomerse Franse klassieker nu volledig naar de 21ste eeuw gehaald, met een heerlijke, frisse, ritmische lounge vibe.

En we keren even terug naar Vlaanderen, maar dan wel met een nummer vol Italiaanse humor en flair. Dit is de legendarische Wilfredi met Mambo Italiano.

Een song over een allesomvattende, bijna obsessieve verliefdheid van een vrouw op een filmster. Oorspronkelijk geschreven in 1932 door Noe Coward, maar hier gehuld in een tijdloos warm jazz-arrangement. Liz Larson met Mad About a Boy.

Kop op, borst vooruit en de schaduw achter je laten. Robin McKell combineert jazz, soul en blues in deze heerlijke, swingende en optimistische uitvoering van On Sunny Side of the Street.

Benny Nijman had een enorme liefde voor het mediterrane levensgevoel. En samen met de Griekse zangeres Tina Cellini maakt hij dit schitterende tweetalige duet over eenzaamheid en het verlangen naar verbondenheid.

Elegantie, haute couture en flaneren over de daken van New York. Mimi Lowe trekt deze overbekende swingklassieke van Irving Berlin uit zijn jasje en steekt hem in een hippe retro jazzjas. Put it on the weights.

Claude François was een absolute meester in het kapen van Britse en Amerikaanse pophits om zo'n onvervalste Franse popziel te geven. Dit is zijn melancholische vertaling van There's a Kind of Hush.

1976 scoorde Peter Allen een gigantische zomerhit met Rio. En niemand minder dan onze eigen popicoon Lilian St-Pierre maakte er jaren later een heerlijke, opzwepende Vlaamse versie van.

Wat zou er gebeuren als je een jolig klassiek Frans chanson uit de vroege jaren 60 een enkeltje Rio de Janeiro geeft? De Japans-Braziliaanse bossa nova koningin Lisa Ono laat het horen in het uiterst charmante Salade Fruits.

een van de meest dramatische en breekbare theaterballades ooit geschreven door Stephen Sondheim over de liefde die door een volstrekt verkeerde timing hopeloos strandt. Gecoverd door de warmste, vroegtijdig verloren stem van Vlaanderen. Anne Christie brengt u Sent in the Clowns.

Echt liefdesverdriet slijt helaas nooit helemaal. Dat typische lome country gevoel van de Amerikaanse gentle giant Don Williams krijgt hier een prachtige ijzige maar zachte Scandinavische touch van de Noorse Heidi Hauge. Some broken hearts are never meant.

Een diepgaand en maatschappijkritisch nummer over vergeten zielen in de bittere kou van de Britse hoofdstad. De Zuid-Afrikaan Matthijs Roets breekt deze overbekende volkszang van Ralph McTell met een enorme lading van breekbaarheid en respect. Hij bezoekt me samen met u de Streets of London.

De Britse jazzzangeres Claire Thiel bewijst dat een ras-echte commerciële jaren 90 pophit van Céline Dion moeiteloos getransformeerd kan worden tot een uiterst verfijnde, swingende jazzstandaard.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Coverland voor dinsdag 2 juni 2026. We brengen u nog naar uw bedje met de twee motte boogie van Phil en zijn Boogie Boys en wens u alvast een hele fijne nacht toe. Tot volgende week.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roens.
3: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, hè, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
2: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Hacha Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.